0: Zuid. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Servier benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het grastoernooi in Londen 7 keer en heeft in totaal 23 Grand Slam-titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon-titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de 2 zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de 8e finales op tegen Canada. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto's onder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Réal voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaasens, die als tweede eindigde, en de Française Axelle Etienne achter zich. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze vijf titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en twee bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de achtste plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens strandden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast de medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij de mannen ging voor het tweede opeenvolgende jaar naar Mathis Rago-Richard.
0: Dit is jouw sportradio.

I want you to want me.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeter kwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzege. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nou, het was onder hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sarah Gustrum, die het record sinds 2017 in handen had. Gustrum was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenbergen treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
0: Dit is jouw sportradio.

0: sport. Meer muziek.
1: Crown Free Radio. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen, zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar... haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Servier benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het grastoernooi in Londen 7 keer... en heeft in totaal 23 Grand Slam-titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon-titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek.
0: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Maar als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleeghouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleeghouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. En mocht Oranje morgennacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: Noud van Sommeren.
2: Hey, goedemorgen, het is de start van maandag 29 juni. Het weekend zit erop, er is veel gebeurd op sportgebied. Dat gaan we deze ochtend uitgebreid behandelen. Zo heb ik bijvoorbeeld ook Frans Verschuur aan de lijn over de race van gisteren.

Aan het begin van deze maandag. Het is de start van de 29e en die starten we met flink wat zon. In het oosten is er wat meer bewolking deze ochtend, maar het blijft al overal droog. Vanmiddag schijnt de zon volop. Met af en toe wat vriendelijke stapelwolken landinwaarts wordt het 21 graden aan zee tot 27 in het oosten. Laten we zeggen, dat is toch wel iets fijner zomerweer dan 8, 39 graden van de afgelopen dagen. Dat was een beetje too much. Dus dit is gewoon lekkerder. Laten we het zomaar zeggen. Je kunt nog wat doen buiten, hè, zonder dat je meteen wegsmelt. Ja, het Nederlands elftal gaat er vannacht in actie komen. Straks meer daarover in de WK-update. Het is trouwens vandaag precies 11 jaar geleden dat Guus Hiddink vertrok als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat gebeurde op 29 juni 2015. Nog even kijken naar de ochtendspits van deze ochtend. In het midden en zuiden van het land worden de meeste files verwacht op de A44 van Den Haag naar Amsterdam.

0: Radio in het begin van een nieuwe werkweek. Dus blikken we terug op afgelopen sportweekend. Wielrenster Lieke Nooije heeft verrassend de Nederlandse titel op de weg veroverd. De 24-jarige renster van Visma Leasebike was in Nijmegen in een sprint te sterk voor medevluchtster Femke Markus. Het brons ging naar Loes Adegeest, die voor Mischa Bredewold eindigde. Voor Nooije is het de grootste overwinning in haar carrière. Topfavorieten als Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen rol van betekenis en zagen de nationale driekleur aan zich voorbij gaan. Het was dus een bijzondere dag gisteren voor Lieke Nooije in Nijmegen. Dit is wat ze erover te zeggen had bij de NOS.
1: Ja, het was een pittige finale. Ik wist dat ik met Femke Markus weg was. Dus ik moest op een of andere manier haar proberen te kloppen. En op het klimpje probeerde ik al even een beetje gas te geven om te testen hoe sterk ze nog was. Omdat ik merkte dat ze op het vlakke wel ietsjes minder power had dan dat ik had. Maar dat kan natuurlijk ook een game zijn die ze aan het spelen is. En toen ik met haar de laatste kilometer in ging, toen dacht ik wel van, oh jee, dit wordt wel een hele zware klus om haar nog te kloppen. Maar gelukkig ging zij vroeg aan. En toen kon ik een paar inspelen, want ik ben niet de rapste. En toen kwam ik met 500 meter haar weer terug. Toen dacht ik, ja, nu moet ik alles gaan. Alles geven wat ik nog heb. En toen is het uiteindelijk niet meer overheen gekomen. Ik heb gevochten tot de streep. Want ja, een Nederlandse trui is normaal op de streep pas gewonnen. Dus nee, het was een hele spannende wedstrijd. Maar ik ben wel heel blij en heel trots hoe ik de finale heb gereden.
0: Al dus een trotse Lieke Nooije die gisteren dus in Nijmegen de titel pakte op de weg. Bij het wielrennen dus, het NK wielrennen. Wilco Kelderman, die won bij de mannen. Daar gaan we zo direct nog even op terugblikken, samen met Wilco zelf. Hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto's onder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio.

0: jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: sportradio aan het begin van een nieuwe week. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, wielrenner Wilco Kelderman is de nieuwe Nederlands kampioen op de weg. De 35-jarige coureur van Visma Leasebike kwam na een indrukwekkende solo van 27 kilometer alleen over de finish in Nijmegen. Het was voor Kelderman pas zijn 5e profzege en de eerste keer dat hij de rood-wit-blauwe trui mag dragen. En met zijn aanval in de finale liet hij de concurrentie achter zich en bekroonde hij zijn sterke seizoen met de nationale titel, een lang verwachte hoofdprijs in zijn carrière. Ja, hoe voelde dat nou voor hem? Hij sprak erover bij de NOS. Wilco Kelderman.
1: Ja, heerlijk. Dat gevoel is lang geleden, denk ik. Heel lang geleden. Ik heb wel eens een tijdrit gewonnen, maar niet op zo'n manier. Ja, het moest er een keer van komen. Ik kan bijna niet geloven. Ook de laatste ronde dacht ik van anderhalve minuut word ik nog teruggepakt of zo. Maar uiteindelijk, ik bleef ervoor en moeilijk te beseffen nog.
0: Van tevoren was al bekend dat Kelderman niet richting de Tour de France zou gaan. Maar na deze overwinning is hij van gedachten veranderd. Ook dat werd hem gevraagd in de reactie van Wilco Kelderman.
1: Nee, ik ben niet voorbereid op de Tour. Natuurlijk ben ik wel een goede doen, maar die jongens die ze zo hard voor hebben getraind en zo maanden voor hebben voorbereid, die zijn er heel goed op voorbereid. En ik hoop dat die gewoon gaan.
0: Ja, Wilco Kelderman gaat dus niet naar de Tour de France, ook niet naar de zege die hij gisteren heeft binnengehaald daar in Nijmegen. Zo dadelijk blikken we ook nog even terug op de Grand Prix van Oostenrijk die gisteren is verreden. Max Verstappen een knappe 2e plaats behaald. Een mooi podium voor de Nederlander. George Russell die wist hem te winnen. En Kimi Antonelli die maakte het podium compleet met de 3e plaats. Zo direct ga ik er even over napraten met de bekendste teambaas van Nederland en de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Dat op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Goedemorgen.

0: Radio Grand Prix Radio in het begin van deze maandag. Niet beginnen we met flink wat zon. In het oosten is er wat meer bewolking deze ochtend, maar het blijft overal droog. Vanmiddag schijnt de zon volop met af en toe wat stapelwolken landinwaarts. Het wordt 21 graden aan zee tot de 27 in het oosten. De meeste files deze ochtend in het midden en zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is er extra drukte door afsluiting van de A44. Moet je even rekening mee houden deze ochtend. Onderweg voor je een actueel overzicht van de verkeerssituatie. Ook de ANP Headlines en zo dadelijk ook nog de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, over het sportweekend dat we hebben gehad. En natuurlijk ook uitgebreid napraten over de grote prijs van Oostenrijk.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
14: Dit is Grand Prix Radio.
15: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
16: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het aantal meldingen van vergiftiging door inspuitbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten de mensen het afslankmiddel zonder een arts te raadplegen. Het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld moet zwaarder worden bestraft. Nu staat er maximaal 25 jaar gevangenisstraf op, maar het kabinet wil dat verhogen naar 30 jaar of levenslang. En Canada is een ronde verder op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-0 van Zuid-Afrika. Het doelpunt viel diep in blessuretijd. Het betekent dat Canada de volgende tegenstander wordt van Nederland als dat vannacht van Marokko wint.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg op de A2 Den Bosch-Utrecht. Staat alweer 6 kilometer file tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoogvliet. 13 kilometer stilstaand verkeer. Door de werkzaamheden op de A44, maar vooral ook door een ongeluk. De linkerrijstrook van de A4 is dicht. Werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. De weg is dicht bij Gorkum, 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort. 7 kilometer file tussen Harderwijk en Strandmulde. Een half uur vertraging door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
18: Nout van Sommeren. Met

0: Sportradio Grand Prix Radio in het begin van deze maandag. Het sportweekend doornemen met de bekendste teambaas van het land, Frans Verschuur. Dat doen we elke maandagochtend. Goedemorgen, Frans.
1: Goedemorgen.
0: Veel te bespreken, hè, deze ochtend.
1: Ja, het was alweer een heet weekendje, letterlijk en figuurlijk, hè?
0: Ja, en ik zat nog eventjes na het NK wielrennen te kijken op de NOS. En ik zie daar ineens volgens mij een bekend gebied. Ze kwamen bij jou voor de deur voorbij, of niet?
1: Letterlijk en figuurlijk vlak bij mij voorlangs. Het is echt, ik heb een tribune met mij half in de tuin staan. Dus dat was hartstikke leuk. Echt een spektakel.
0: Dus je hebt ook nog wat aan kunnen verdienen?
1: Nee. Ik heb heel erg respect voor die wielrenners, want die gaan echt tot een uiterste, ook in de hitte. Het maakt ze niet uit gisteren, ze gaan echt vol. Ik vind het echt heel knap, hoor, die hitte.
0: Hitte hadden we ook in Oostenrijk tijdens de Formule 1 race die gewonnen is door George Russell. Maar Verstappen knap tweede geworden. Hebben de updates hun werk gedaan op de Red Bull?
1: Ik denk het wel. De Red Bull is natuurlijk wel een apart circuit daarvoor. Het ligt hem heel erg goed. En ik denk een beetje dat hij het verloren heeft in de qualifying. Dat klinkt raar, maar daar moest hij, daar ging de vleugel, die ging niet dicht in een hele snelle bocht. Dus toen ging hij vol op zijn plaats, zeg maar. Ja. Daardoor moest hij als vijfde starten, want hij had een hele goede quali. Hij zat er vlakbij. Ja, en als vijfde starter, dan duurt het best wel even voordat je er voorbij bent. Ja, en ik denk dat hij daar verloren heeft. Maar ja, het was heel goed. Ik denk, ze zitten er goed bij. Het is knap werk. Want Hadjar is toch ook 68 geworden. Is toch ook niet verkeerd. Wel op 29 seconden afstand, maar...
0: Ja, precies.
1: Okay.
0: Hoe zit dat nou met de Mercedes? Goed, Russell die wint hem dan wel. Antonelli wordt 3. Kunnen we zeggen dat de magie bij Antonelli een beetje aan het weggaan is? Of speelt
1: dat is ook een beetje circuitafhankelijk. Russell had gewoon een hele goede qualifying. En dat dan begin je al lekker. Maar wat me een beetje zorgen baart, zijn toch die Mercedes-motoren. Want er ging er weer eentje stuk.
0: Ja,
1: dat is toch een beetje van, hoe kritisch zetten ze ze neer, weet je wel? Om toch voorin te rijden. Dus dadelijk gaat er weer zo'n ding stuk. Ja, en dan hangt Russell of Antonelli erin als er weer een stuk gaat. Dus ja, ik vind het nog wel mooi dat die motoren stuk kunnen gaan bij Mercedes. Want ze rijden echt tot het maximale. Ja. Maar ja, als je de hele uitslag ziet, dan zie je dus Russell met een Mercedes motor, Piastri met een Mercedes motor, Antonelli met een Mercedes motor. Ja, dat is Norris, 7e met een Mercedes motor. Ja, dat zijn toch wel, motoren die voorin zitten. Laten we het zo stellen.
0: En de Ferraris, want die gingen lekker.
1: Precies.
0: Ja.
1: Hamilton begint langzamerhand de eerste rijder te worden bij Ferrari. Hè?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel even een teerpuntje van meneer Leclerc. Want er werd twee keer haalde Hamilton men in.
0: Ja,
1: ik vond het wel heel raar, hoor, dat Hamilton naar die rode band ging. Die had ik even niet door, die begreep ik even niet.
0: Heeft hij daar het podium mee weggegeven?
1: Ja, vind ik wel, ja. Okay. Ik had dat nooit gedaan en je zag hoe goed die gele en die witte band waren. Ja, dan had ik toch... Nee, die zag ik niet zitten. En Lewis reed gewoon echt hartstikke goed. Hij declasseerde Charles helemaal. Dus ik denk toch dat Leclerc achter zijn oren moet krabben. En toch een beetje meer op de simulator moet gaan zitten. Want die oude Hamilton rijdt er van de oren
0: in. Ja, precies. Frans, er is nog genoeg om over na te praten. Dat ga je vandaag ook doen met de nieuwe podcast F1 aan tafel. Die vanmiddag wordt opgenomen. Wie zijn er verder te gast?
1: Presentatie ligt bij Frank Evenblij. Die doet het altijd hartstikke goed.
0: Uh-huh.
1: Dan komt Olaf natuurlijk erbij. De kenner in de Formule 1. En Mike Heesemans, die echt heel veel van Formule 1 afweet. Van Amerika. En GT-race. Een hele goede coureur is geweest. En vreselijk veel humor heeft. Dus ik denk weer dat het een humoristische podcast wordt.
0: Met heel veel kennis aan tafel. Vanmiddag wordt hij dus
1: dat
0: opgenomen.
1: Dat zeer zeker. Ja, zeer precies. Zeker.
0: Vanmiddag om 16:30 verschijnt hij online. Frans, nog even een klein dingetje. Vannacht moet ik zeggen, gaat Oranje in actie komen tegen Marokko. Wat verwacht jij daarvan? Ja. Korte verwachting.
1: Veel getoetel. Maakt niet uit wie er wint. Maar als ze s'nachts om 3 uur beginnen, zijn ze om 4:30, 5 klaar. Nou, dan wordt heel Nederland wakker getoeteld. Maakt niet uit wie er wint. Ik hoor dat Nederlanders tegenwoordig ook toeteren als ze winnen.
0: Dus er wordt sowieso getoeterd.
1: Er wordt veel getoeteld, ja.
0: Ja. Maar goed, de kansen, wie gaat hem winnen dan? Wie gaat er toeteren?
1: Ja, ik ben toch chauvinistisch, hè. Ik denk toch dat Nederland wint.
0: Oké, nou, laten we het hopen. Frans, dankjewel voor nu en we spreken elkaar snel weer.
1: Ja, tot volgende week.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Réal voor de 5e keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaasens, die als tweede eindigde, en de Française Axelle Etienne achter zich. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze 5 titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en 2 bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de 8e plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens strandden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast de medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de 4e plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij de mannen ging voor het 2e opeenvolgende jaar naar Mathis Rago-Richard.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Jouw sportradio aan het begin van deze maandag. Het is de start van 29 juni. En op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika dendert de knock-outfase vanavond in volle vaart voort. Ronde 32 van dit WK. Ja, bevat twee cruciale beslissingen. Waarbij in Houston mogelijk het Nederlands elftal in actie komt als zij de groepsfase als runner-up hebben afgesloten. Vanavond komt het Nederlands elftal namelijk in actie tegen Marokko. Vannacht om 3 uur Nederlandse tijd in Monterrey, Mexico. Ja, ik denk wel dat ik toch ga opstaan. Ik wil het wel zien. Ik wil het gewoon live zien. En daarna maar meteen door naar de studio voor de ochtendshow. Dus als ik morgen wat brakker klink dan normaal, dan weet je hoe het komt. Verder vanavond om 7 uur, wat christelijker tijd, Brazilië tegen Japan. En vanavond om 22:30 Duitsland tegen Paraguay. Zo ziet het WK er voor vandaag uit. Onderweg voor je een WK-update. Natuurlijk alles in aanloop van die wedstrijd van het Nederlands elftal. En ook de resultaten die afgelopen avond en afgelopen nacht zijn behaald. Daarover zo dus meer.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen, de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strand-Nulden 7 kilometer file. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1, scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, de liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijerland. 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West. 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging.
5: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Guess.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Bestel je Obu op netlink.nl.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
21: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
22: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
21: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
22: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt.
26: Fomar, voordeelmarkt. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
27: Grand Prix Radio.
28: Nout van Sommeren.
29: Goedemorgen, het is de start van maandag 29 juni. Het TT-weekend in Assen zit erop. Zo dadelijk blikken we even terug op het MotoGP-weekend.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze maandag. Het is de start van 29 juni. En die starten we met flink wat zon. In het oosten is er wat meer bewolking deze ochtend, maar het blijft overal droog. Vanmiddag schijnt de zon volop met af en toe wat vriendelijke stapelwolken landinwaarts. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het oosten van het land. De meeste files deze ochtend in het midden en zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Extra drukte door de afsluiting van de A44. Daar moet je dus even rekening mee houden. Straks krijg je natuurlijk weer een actueel overzicht van de huidige verkeerssituatie. Het is de 29e dus, de verjaardag van oude zwemkampioen Marleen Veldhuis. Vandaag viert haar 47e verjaardag. En Formule 1-coureur, ex-Formule 1-coureur Nicolas Latifi. Hij reed 2 seizoenen voor Williams. De Canadees wordt vandaag 31 jaar. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Zo dadelijk blikken we terug op het MotoGP-weekend, oftewel de TT in Assen. Dat zo dadelijk op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

Sportradio in het begin van een nieuwe werkweek. Het is de start van maandag 29 juni. Het was een bijzonder weekend in Nederland, want de TT in Assen werd verreden. En MotoGP-coureur Marco Bezzecchi, ja, voor hem is het TT-weekend minder goed afgelopen. Hij is namelijk naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek naar die zware crash. De fabrieksrijder van

0: Prilja meldde na zijn val op hoge snelheid hevige pijn. Hoewel de eerste controles in het medisch centrum op een circuit geen ernstige complicaties aan het licht brachten, achter de artsen een uitgebreidere evaluatie noodzakelijk. De ernst van een eventuele blessure en de gevolgen voor de rest van het seizoen zijn momenteel nog niet bekend. Daar houden we je later van op de hoogte natuurlijk. Ja, en hij heeft ook nog de leiding in het, het kampioenschap af moeten geven aan zijn teamgenoot Jorge Martin. Coureur Ai Ogura die heeft op spectaculaire wijze de TT van Assen gewonnen. De Japanner van Trackhouse Racing behaalde zijn allereerste overwinning in de MotoGP. Hij kreeg op het podium gezelschap van teamgenoot Raúl Fernández en Aprilia-rijder Jorge Martin. Ja, die laatstgenoemde neemt dus ook de leiding in de WK-stand over van zijn teamgenoot Bezzecchi, die al vroeg dus hard onderuit ging. En daardoor dus ook de derde zondag op rij geen punten scoorde. Voor Ogura is het een bijzonder weekend, want hij is de eerste Japanse MotoGP-coureur die een race won sinds 2004. Hij had veel geleerd van de zaterdag in Assen en sprak erover bij de collega's van Ziggo Sport.
1: I learned from yesterday and I tried to change my strategy, but it doesn't work well. And I had a nice battle between Raul and I, and I lost a lot of position and time, but my pace was good enough to recover all the seconds that I lost and even to overtake them. So the race and the pace that we've got was something super, super special. So happy Sunday.
0: Happy Sunday. En er komt gelukkig nog wel een lachje af. Want ik was even bang voor. God, vindt hij het wel heel erg leuk. Maar zeker weten, Ai Ogura, erg bescheiden is hij na zijn eerste MotoGP-zege die hij dus behaald heeft op het TT-circuit in Assen gisteren. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeter kwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzege. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Het is maandag de 29e. Komende nacht komt het Nederlands elftal in actie in Amerika. Ja, het is even heel vroeg opstaan of heel lang opblijven. Want het is 3:00 vannacht dat de wedstrijd aanvangt. Ja, en ze hebben een volledige fitte selectie, zo lijkt het. De laatste training in Kansas City is gisteren afgewerkt. Alle 26 spelers, inclusief aanvaller Cody Gakpo, stonden op het veld ter voorbereiding op de 16e finale van het WK tegen Marokko. Na de training reisde de selectie af naar het Mexicaanse Monterrey, waar de wedstrijd dus zal plaatsvinden. Het duel tegen de Marokkaanse ploeg staat gepland voor de Nederlandse nacht, dus vannacht om 3:00. Onderweg zo dadelijk ook weer een WK-update voor je. Alles in aanloop naar die wedstrijd hoor je bij ons, en ook de wedstrijden die al geweest zijn, die worden nog eens onder de loep genomen. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Aan het begin van deze maandag. Die starten we met flink wat zon in het oosten. Is er wat meer bewolking deze ochtend. Blijft wel overal droog. Vanmiddag schijnt de zon volop met af en toe wat stapelwolken landinwaarts. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het oosten. Net even wat vriendelijker zomerweer dan 8, 39 graden. Want dat gaat natuurlijk veel te ver. Hè? Daar kun je helemaal niks doen. Vandaag is gewoon een lekker zomerdagje. Lekker van genieten. Op de weg deze ochtend de meeste files in het midden en zuiden van het land. Op de A4, moet ik zeggen, van Den Haag naar Amsterdam, is er wat extra drukte door de afsluiting van de A44. Onderweg voor je een actueel overzicht van de verkeerssituatie momenteel. Ook de ANP Headlines onderweg. En zo dadelijk nog veel meer sport. En ga ik je vertellen hoe je kans maakt op een gratis volle tank brandstof voor je personenauto.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en fan, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
20: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
19: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
20: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
21: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
22: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt,
0: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Grand Prix Radio.
23: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
24: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het aantal meldingen van vergiftiging door afslankmedicatie is in een jaar tijd bijna verdubbeld tot 150. Het vergiftigingencentrum van het UMC Utrecht maakt zich grote zorgen omdat de afslankmiddelen vaak niet zijn goedgekeurd. 4 dagen na de aardbevingen in Venezuela hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon onder het puin van een ingestort gebouw gehaald. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar dat zal naar verwachting nog flink stijgen. En Nederland moet tegen Marokko minder kansen weggeven dan ze in de groepsfase deden. Volgens bondscoach Ronald Koeman ging er veel goed, maar waren de 4 tegendoelpunten te veel. Nederland-Marokko is vannacht om 3 uur.
23: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits vanochtend op de A12 Den Haag richting Utrecht is wel een half uur vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een half uur vertraging. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Valburg 17 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en knooppunt Hooipolder een half uur vertraging in 6 kilometer file.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Nout van Sommeren.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gisteren werd hij verreden. De grote prijs van Oostenrijk in Spielberg op de Red Bull Ring. Max Verstappen werd tweede en daar is hij best tevreden mee. Hij vocht voor het eerst dit seizoen echt mee om de zege en streed met Lewis Hamilton en uiteindelijke winnaar George Russell. Verstappen die gaf aan dat de auto in de eerste helft van de race sneller was, maar daarna lastiger te besturen werd. Dus er zijn nog wel wat dingetjes aan de auto die moeten gebeuren. Desondanks ziet hij de upgrades als een positieve stap en is hij blij weer competitief te zijn en om de overwinning te kunnen vechten. De updates die lijken dus hun werk te doen aan de auto van Max Verstappen. Ja, of de mannen van de Formule 1 aan tafel daar ook zo over denken, dat hoor je vanmiddag, want dan verschijnt er weer een nieuwe podcast F1 aan tafel met niet de minste gasten deze week. Want Mike Heesemans is te gast. Hij is voormalig coureur. Veelvoudig via GT-winnaar. Ook heeft hij ooit eens de 24 uur van Spa gewonnen en op zolder. Verder ook Olaf Mol, onze eigen Formule 1-commentator, hoor je in de Formule 1 aan tafel van deze week. En de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, hoor je bij Frank Evenblij aan tafel. Want hij presenteert de podcast, waarin natuurlijk volop wordt nagepraat over de GP van Oostenrijk, die gisteren dus is verreden en gewonnen is door George Russell. En het leuke ervan is, hij wordt vanmiddag opgenomen, dus je kan je vraag nog insturen via f1aantafel@grandprixradio.nl. Later vanmiddag om 16:30 verschijnt hij dus online. En ook met de podcast van deze week maak je weer kans op een gratis volle tank brandstof voor je personenauto. Moet je alleen even meedoen met het spel Raad het Autogeluid. Dat wordt ook gespeeld in de podcast F1 aan tafel. Vanmiddag dus vanaf 16:30 is hij online te vinden in onze app, op onze website, je eigen favoriete podcast app. Of je kan hem ook bekijken als videocast. Zie je de gasten? En dat is te zien via kijk.nl. De F1 aan tafel. Vanmiddag dus een nieuwe editie met alles over de grote prijs van Oostenrijk. En ja, hoe het Formule 1 seizoen er verder uit gaat zien. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nou, het van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sara Guström, die het record sinds 2017 in handen had. Guström was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenbergen treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Ja, in het hockey hebben de Nederlandse vrouwen de Pro League afgesloten met een overtuigende 3-0 zege op België. Oranje was al zeker van de eindwinst in de competitie en een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Ja, en waarvoor scoorde Joosje Brug in het derde kwart, waarna Jibby Jansen met 2 raken strafcorners de eindstand bepaalde. Ja, Jansen kroonde zich met 15 treffers, allemaal uit een strafcorner, ook topscorer van het toernooi. Nederland sluit de Pro League dus ongeslagen af, hebben ze goed gedaan, de Nederlandse hockeydames. Zo dadelijk de ANP headlines. Hoe is de situatie op de weg deze maandagochtend? En natuurlijk ook een WK-update onderweg.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt. Dat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De 4 tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintam en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Oss richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 11 kilometer file.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.
8: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
9: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
17: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
18: Oh, wat een goal!
19: Goal?
20: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloos.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Goedemorgen!
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bra-

begin van deze maandag. Het is de start van de 29e en die starten we met flink wat zon. In het oosten is er wat meer bewolking deze ochtend, maar het blijft al overal droog. Vanmiddag schijnt de zon volop. Met af en toe wat vriendelijke stapelwolken landinwaarts wordt het 21 graden aan zee tot 27 in het oosten. Laten we zeggen, dat is toch wel iets fijner zomerweer dan 8, 39 graden van de afgelopen dagen. Dat was een beetje too much. Dus dit is gewoon lekkerder. Laten we het zomaar zeggen, je kunt nog wat doen buiten, hè, zonder dat je meteen wegsmelt. Ja, het Nederlands elftal gaat er vannacht in actie komen. Straks meer daarover in de WK-update. Het is trouwens vandaag precies 11 jaar geleden dat Guus Hiddink vertrok als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat gebeurde op 29 juni 2015. Nog even kijken naar de ochtendspits van deze ochtend. In het midden en zuiden van het land worden de meeste files verwacht. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam is er extra drukte door afsluiting van de A44. Daar moet je rekening mee houden. Zo dadelijk heel veel sport, want er is genoeg gebeurd afgelopen.

0: Sportradio in het begin van een nieuwe werkweek. Dus blikken we terug op afgelopen sportweekend. Wielrenster Lieke Nooije heeft verrassend de Nederlandse titel op de weg veroverd. De 24-jarige renster van Visma Leasebike was in Nijmegen in een sprint te sterk voor medevluchtster Femke Markus. Het brons ging naar Loes Aardegeest, die voor Mischa Bredewold eindigde. Voor Nooije is het de grootste overwinning in haar carrière. Topfavorieten als Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen rol van betekenis en zagen de nationale driekleur aan zich voorbij gaan. Het was dus een bijzondere dag gisteren voor Lieke Nooije in Nijmegen. Dit is wat ze erover te zeggen had bij de NOS.
1: Ja, het was een pittige finale. Ik wist dat ik met Femke Markus weg was. Dus ik moest op een of andere manier proberen te kloppen. En op het klimpje probeerde ik al even een beetje gas te geven om te testen hoe sterk ze nog was. Omdat ik merkte dat ze op het vlakke wel ietsjes minder power had dan dat ik had. En dat kan natuurlijk ook een game zijn die ze aan het spelen is. En toen ik met haar de laatste kilometer in ging, toen dacht ik wel van, oh jee, dit wordt wel een hele zware klus om haar nog te kloppen. Maar gelukkig ging zij vroeg aan. En toen kon ik haar inspelen, want ik ben niet de rapste. En toen kwam ik met 500 meter haar weer terug. Toen dacht ik, ja, nu moet ik alles gaan. Alles geven wat ik nog heb. En toen is het uiteindelijk niet meer overheen gekomen. Ik heb gevochten tot de streep. Want ja, een Nederlandse trui is normaal op de streep pas gewonnen. Dus nee, het was een hele spannende wedstrijd. Maar ik ben wel heel blij en heel trots hoe ik de finale heb gereden.
0: Al dus een trots. Lieke Nooije, die gisteren dus in Nijmegen de titel pakte op de weg. Bij het wielrennen dus, het NK wielrennen. Wilco Kelderman, die won bij de mannen. Daar gaan we zo direct nog even op terugblikken, samen met Wilco zelf. Hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Jouw sportradio aan het begin van een nieuwe week. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Ja, wielrenner Wilco Kelderman is de nieuwe Nederlands kampioen op de weg. De 35-jarige coureur van Visma Leasebike kwam na een indrukwekkende solo van 27 kilometer alleen over de finish in Nijmegen. Het was voor Kelderman pas zijn 5e profzege en de eerste keer dat hij de rood-wit-blauwe trui mag dragen. En met zijn aanval in de finale liet hij de concurrentie achter zich en bekroonde hij zijn sterke seizoen met de nationale titel. Een lang verwachte hoofdprijs in zijn carrière. Ja, hoe voelde dat nou voor hem? Hij sprak erover bij de NOS. Wilco Kelderman.
1: Ja, heerlijk. Dat gevoel is lang geleden, denk ik. Heel lang geleden. Ik heb wel eens een tijdrit gewonnen, maar niet op zo'n manier. Ja, het moest er een keer van komen. Ik kan bijna niet geloven. Ook de laatste ronde dacht ik van ja, anderhalve minuut word ik nog teruggepakt of zo. Maar uiteindelijk, ik bleef ervoor en moeilijk te beseffen nog.
0: Van tevoren was al bekend dat Kelderman niet richting de Tour de France zou gaan. Maar na deze overwinning is hij van gedachten veranderd. Ook dat werd hem gevraagd in de reactie van Wilco Kelderman.
1: Nee, ja, weet je, ik ben niet voorbereid op de Tour. Natuurlijk ben ik wel een goede doen, maar die jongens die zo hard voor hebben getraind en zo maanden voor hebben voorbereid, die zijn er heel goed op voorbereid. En ik hoop dat die gewoon gaan.
0: Ja, Wilco Kelderman gaat dus niet naar de Tour de France, ook niet naar de zege die hij gisteren heeft binnengehaald daar in Nijmegen. Zo dadelijk blikken we ook nog even terug op de Grand Prix van Oostenrijk die gisteren is verreden. Max Verstappen een knappe 2e plaats behaald. Een mooi podium voor de Nederlander. George Russell die wist hem te winnen. En Kimi Antonelli die maakte het podium compleet met de 3e plaats. Zo direct ga ik er even over napraten met de bekendste teambaas van Nederland en de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Dat op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Goedemorgen.

0: Palmfree Radio in het begin van deze maandag. Niet beginnen we met flink wat zon. In het oosten is er wat meer bewolking deze ochtend, maar het blijft overal droog. Vanmiddag schijnt de zon volop met af en toe wat stapelwolken landinwaarts. Het wordt 21 graden aan zee tot de 27 in het oosten. De meeste files deze ochtend in het midden en zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is er extra drukte door afsluiting van de A44. Moet je even rekening mee houden deze ochtend. Onderweg voor je een actueel overzicht van de verkeerssituatie. Ook de ANP Headlines en zo dadelijk ook nog de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, over het sportweekend dat we hebben gehad. En natuurlijk ook uitgebreid napraten over de grote prijs van Oostenrijk.
1: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000...

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
6: Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
8: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd, meldt Omroep Gelderland. Het is alleen onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er verder door in de problemen komt. Jeugdzorg wil meer pleegouders hebben, want het zijn er nu te weinig. Veel mensen stoppen ermee, waardoor kinderen die hulp nodig hebben nergens naartoe kunnen. Er is al jaren een lange wachtlijst. En in Oostenrijk is een grote reddingsoperatie aan de gang. Door modderstromen na zwaar onweer zijn honderden toeristen vastkomen te zitten in het Kaunertal, vlakbij Italië. Ze worden met legerhelikopters geëvacueerd.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de A12, vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen 10 kilometer stilstaan. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen. En dat duurt tot 17 juli.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Nout van Sommeren.
11: Met zo dadelijk de bekendste teambaas van Nederland over de race van gisteren.

0: sportweekend doornemen met de bekendste teambaas van het land, Frans Verschuur. Dat doen we elke maandagochtend. Goedemorgen, Frans.
1: Goedemorgen.
0: Veel te bespreken, hè, deze ochtend.
1: Ja, het was alweer een heet weekendje, letterlijk en figuurlijk, hè?
0: Ja, en ik zat nog eventjes na het NK wielrennen te kijken op de NOS. En ik zie daar ineens volgens mij een bekend gebied. Ze kwamen bij jou voor de deur voorbij, of niet?
1: Letterlijk en figuurlijk vlak bij mij voorlangs. Het is echt, ik heb een tribune met mij half in de tuin staan. Dus dat was hartstikke leuk. Echt een spektakel.
0: Dus je hebt ook nog wat aan kunnen verdienen?
1: Nee. Ik heb heel erg respect voor die wielrenners, want die gaan echt tot hun uiterste, ook in de hitte. Het maakt ze niet uit gisteren, ze gaan echt vol. Ik vind het echt heel knap, hoor, die hitte.
0: Hitte hadden we ook in Oostenrijk tijdens de Formule 1 race die gewonnen is door George Russell. Maar Verstappen knap tweede geworden. Hebben de updates hun werk gedaan op de Red Bull?
1: Ik denk het wel. De Red Bull is natuurlijk wel een apart circuit daarvoor. Het ligt hem heel erg goed. En ik denk een beetje dat hij het verloren heeft in de qualifying. Dat klinkt raar, maar daar ging de vleugel niet dicht in een hele snelle bocht. Dus toen ging hij vol op zijn plaats, zeg maar. Ja. Daardoor moest hij als vijfde starten, want hij had een hele goede quali. Hij zat er vlakbij. Ja, en als vijfde starter, dan duurt het best wel even voordat je er voorbij bent. Ja, en ik denk dat hij daar verloren heeft. Maar ja, het was heel goed. Ik denk, ze zitten er goed bij. Het is knap werk. Want Hadjar is toch ook 68 geworden? Is toch ook niet verkeerd? Wel op 29 seconden afstand, maar...
0: Ja, precies.
1: Okay.
0: Hoe zit dat nou met de Mercedes? Goed, Russell die wint hem dan wel. Antonelli wordt 3. Kunnen we zeggen dat de magie bij Antonelli een beetje aan het weggaan is? Of
1: dat is ook een beetje circuitafhankelijk. Russell had gewoon een hele goede qualifying. En dat dan begin je al lekker. Maar wat me een beetje zorgen baart, zijn toch die Mercedes-motoren. Want er ging er weer eentje stuk.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch een beetje van, hoe kritisch zetten ze neer, weet je wel? Om toch voorin te rijden. Dus dadelijk gaat er weer zo'n ding stuk. Ja, en dan, dan hangt Russell of Antonelli erin als er weer een stuk gaat. Dus ja, ik vind het nog wel mooi dat die motoren stuk kunnen gaan bij Mercedes. Want ze rijden echt tot het maximale. Ja. Maar ja, als je de hele uitslag ziet, dan zie je dus Russell met een Mercedes motor, Piastri met een Mercedes motor, Antonelli met een Mercedes motor. Ja, dat is Norris, 7e met een Mercedes motor. Ja, dat zijn toch wel, motoren die voorin zitten. Laten we het zo stellen.
0: En de Ferraris, want die gingen lekker.
1: Precies.
0: Ja.
1: Hamilton begint langzamerhand de eerste rijder te worden met Ferrari. Hè?
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel even een teerpuntje van meneer Leclerc. Want hij werd 2 keer haalde Hamilton me in.
0: Ja,
1: ik vond het wel heel raar hoor dat Hamilton naar die rode band ging. Die had ik even niet door, die begreep ik even niet.
0: Heeft hij daar het podium mee weggegeven?
1: Ja, vind ik wel, ja. Okay. Ik had dat nooit gedaan. En je zag hoe goed die gele en die witte band waren. Ja, dan had ik toch... Nee, die zag ik niet zitten. En Lewis reed gewoon echt hartstikke goed. Hij declasseerde Charles helemaal. Dus ik denk toch dat Leclerc achter zijn oren moet krabben. En toch een beetje meer op de simulator moet gaan zitten. Want die oude Hamilton rijdt er van de oren heen.
0: Ja, precies. Frans, dan, er is nog genoeg om over na te praten. Ga je vandaag ook doen met de nieuwe podcast F1 aan tafel. Die vanmiddag wordt opgenomen. Wie zijn er verder te gast?
1: Presentatie ligt bij Frank Evenblij. Die doet het altijd hartstikke goed.
0: Uh-huh.
1: Dan komt Olaf natuurlijk erbij. De kenner in de Formule 1. En Mike Heesemans. Die echt heel veel van Formule 1 af weet. Van Amerika. En GT-race. Een hele goede coureur is geweest. En vreselijk veel humor heeft. Dus ik denk weer dat het een humoristische podcast wordt.
0: Met heel veel kennis aan tafel. Vanmiddag wordt hij dus
1: dat
0: opgenomen.
1: Zeer zeker.
0: Ja, precies. Vanmiddag om 4:30 verschijnt hij online. Frans, nog even een klein dingetje. Vannacht moet ik zeggen, gaat Oranje in actie komen tegen Marokko. Wat verwacht jij daarvan? Ja. Korte verwachting.
1: Veel getoetel. Maakt niet uit wie er wint. Maar als ze s'nachts om 3 uur beginnen, zijn ze om 4:30 klaar. Nou, dan wordt heel Nederland wakker getoeteld. Maakt niet uit wie er wint. Nee, ik hoor dat Nederlanders tegenwoordig ook toeteren als ze winnen.
0: Dus er wordt sowieso getoeterd.
1: Er wordt veel getoeteld. Ja.
0: Maar goed, de kansen. Wie gaat hem winnen dan? Wie gaat er toeteren?
1: Ja, ik ben toch chauvinistisch. Hè. Ik denk toch dat Nederland wint.
0: Oké, nou, laten we het hopen. Frans, dankjewel voor nu en we spreken elkaar snel weer.
1: Ja, tot volgende week.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Serviër benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het grastoernooi in Londen 7 keer en heeft in totaal 23 Grand Slam-titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon-titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Sportradio aan het begin van deze maandag. Het is de start van 29 juni. En op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika dendert de knock-outfase vanavond in volle vaart voort. Ronde 32 van dit WK. Ja, bevat twee cruciale beslissingen. Waarbij in Houston mogelijk het Nederlands elftal in actie komt als zij de groepsfase als runner-up hebben afgesloten. Vanavond komt het Nederlands elftal namelijk in actie tegen Marokko. Vannacht om 3 uur Nederlandse tijd in Monterrey, Mexico. Ja, ik denk wel dat ik toch ga opstaan. Ik wil het wel zien. Ik wil het gewoon live zien. En daarna maar meteen door naar de studio voor de ochtendshow. Dus als ik morgen wat brakker klink dan normaal, dan weet je hoe het komt. Verder vanavond om 7 uur, wat christelijker tijd, Brazilië tegen Japan. En vanavond om 22:30 Duitsland tegen Paraguay. Zo ziet het WK er voor vandaag uit. Onderweg voor je een WK-update. Natuurlijk alles in aanloop van die wedstrijd van het Nederlands elftal. En ook de resultaten die afgelopen avond en afgelopen nacht zijn behaald. Daarover zo dus meer.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vastkomen te zitten. In het Kaunertal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En oranje aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland. Bondscoach Ronald Koeman kan tegen Marokko over alle 26 spelers beschikken. Over Cody Gakpo zei Koeman dat het nieuws enorm triest is en dat voetbal soms afleiding geeft. Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukte dat de ploeg er een speciaal toernooi van wil maken, ook voor het gezin van Gakpo. De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouwabi kijkt met respect naar Oranje, maar hij zegt geen angst te hebben. We beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zegt hij. Hij benadrukt dat zijn ploeg vasthoudt aan de eigen principes tijdens dit toernooi.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden op de A44. Staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil en de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem door de werkzaamheden tussen Hank en Knoopend Gorinchem 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Grijsoord. De vertraging is een half uur.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
14: Boeie!
15: Alle hak, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
14: Yes!
15: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster!
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Grand Prix Radio.
19: Noud van Sommeren.
20: Goedemorgen, het is de start van maandag 29 juni. Het TT-weekend in Assen zit erop. Zo dadelijk blikken we even terug op het MotoGP-weekend in eigen land.

Grand Prix Radio, jouw sportradio in het begin van deze maandag. Het is de start van 29 juni. En die starten we met flink wat zon. In het oosten is er wat meer bewolking deze ochtend, maar het blijft overal droog. Vanmiddag schijnt de zon volop met af en toe wat vriendelijke stapelwolken landinwaarts. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het oosten van het land. De meeste files deze ochtend in het midden en zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Extra drukte door de afsluiting van de A44. Daar moet je dus even rekening mee houden. Straks krijg je natuurlijk weer een actueel overzicht van de huidige verkeerssituatie. Het is de 29e dus, de verjaardag van oude zwemkampioen Marleen Veldhuis. Vandaag viert haar 47e verjaardag. En Formule 1-coureur, ex-Formule 1-coureur Nicolas Latifi. Hij reed 2 seizoenen voor Williams. De Canadees wordt vandaag 31 jaar. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Zo dadelijk blikken we terug op het MotoGP-weekend, oftewel de TT in Assen. Dat zo dadelijk op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

jouw sportradio in het begin van een nieuwe werkweek. Het is de start van maandag 29 juni. Het was een bijzonder weekend in Nederland, want de TT in Assen werd verreden. En MotoGP-coureur Marco Bezzecchi, ja, voor hem is het TT-weekend minder goed afgelopen. Hij is namelijk naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek naar die zware crash. De fabrieksrijder van Aprilia mailde na zijn val op hoge snelheid hevige pijn. Hoewel de eerste controles in het medisch centrum op het circuit geen ernstige complicaties aan het licht brachten, achter de artsen een uitgebreidere evaluatie noodzakelijk. De ernst van een eventuele blessure en de gevolgen voor de rest van het seizoen zijn momenteel nog niet bekend. Daar houden we je later van op de hoogte natuurlijk. Ja, en hij heeft ook nog de leiding in het kampioenschap af moeten geven aan zijn teamgenoot Jorge Martin. Coureur Ai Ogura die heeft op spectaculaire wijze de TT van Assen gewonnen. De Japanner van Trackhouse Racing behaalde zijn allereerste overwinning in de MotoGP. Hij kreeg op het podium gezelschap van teamgenoot Raúl Fernández en Aprilia-rijder Jorge Martin. Ja, die laatstgenoemde neemt dus ook de leiding in de WK-stand over van zijn teamgenoot Bezzecchi, die al vroeg dus hard onderuit ging. En daardoor dus ook de derde zondag op rij geen punten scoorde. Voor Ogura is het een bijzonder weekend, want hij is de eerste Japanse MotoGP-coureur die een race won sinds 2004. Hij had veel geleerd van de zaterdag in Assen.

0: en sprak erover bij de collega's van Ziggo Sport.
1: I learned from yesterday and I tried to change my strategy, but it doesn't work well. And I had a nice battle between Raul and I, and I lost a lot of position and time, but my pace was good enough to recover all the seconds that I lost and even to overtake them. So yeah, the race and the pace that we've got was something super, super special. So yeah, happy Sunday.
0: Happy Sunday. En er komt gelukkig nog wel een lachje af. Want ik was even bang voor. God, vindt hij het wel heel erg leuk. Maar zeker weten, Ayo Gura, erg bescheiden is hij na zijn eerste MotoGP-zege die hij dus behaald heeft op het TT-circuit in Assen gisteren. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto's onder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, Grand Prix Radio. Het is maandag de 29ste. Komende nacht komt het Nederlands elftal in actie in Amerika. Ja, het is even heel vroeg opstaan of heel lang opblijven. Want het is 3 uur vannacht dat de wedstrijd aanvangt. Ja, en ze hebben een volledige fitte selectie, zo lijkt het. De laatste training in Kansas City is gisteren afgewerkt. Alle 26 spelers, inclusief aanvaller Cody Gakpo, stonden op het veld ter voorbereiding op de 16e finale van het WK tegen Marokko. Na de training reisde de selectie af naar het Mexicaanse Monterrey, waar de wedstrijd dus zal plaatsvinden. Het duel tegen de Marokkaanse ploeg staat gepland voor de Nederlandse nacht, dus vannacht om 3 uur. Onderweg zo dadelijk ook weer een WK-update voor je. Alles in aanloop naar die wedstrijd hoor je bij ons dan ook. De

0: van deze maandag. En die starten we met flink wat zon in het oosten. Is er wat meer bewolking deze ochtend. Blijft wel overal droog. Vanmiddag schijnt de zon volop met af en toe wat stapelwolken landinwaarts. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het oosten. Net even wat vriendelijker zomerweer dan 39 graden. Want dat gaat natuurlijk veel te ver. Hè? Daar kun je helemaal niks doen. Vandaag is gewoon een lekker zomerdagje. Lekker van genieten. Op de weg deze ochtend de meeste files in het midden en zuiden van het land. Op de A4, moet ik zeggen, van Den Haag naar Amsterdam, is er wat extra drukte door de afsluiting van de A44. Onderweg voor je een actueel overzicht van de verkeerssituatie momenteel. Ook de ANP Headlines onderweg en zo dadelijk nog veel meer sport. En ga ik je vertellen hoe je kans maakt op een gratis volle tank brandstof voor je personenauto.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
4: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey, oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
14: Boeie.
15: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
14: Yes.
15: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
14: Hamster.
16: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
17: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Over 5 jaar moeten die in de helft van alle operaties worden gebruikt, staat in de nieuwe defensienota die de NOS al heeft ingezien. Supermarkten willen geen zuivelflessen inzamelen als er statiegeld opkomt. Volgens eerder onderzoek brengt het de voedselveiligheid en volksgezondheid in gevaar. Er wordt onderzocht hoe het dan wel moet gebeuren. En de politie deed een opmerkelijke ontdekking vannacht in Breda. Daar reed een jongen van 15 rond in de auto van zijn moeder. Agenten brachten hem naar huis en hij kreeg een boete, want de jongen had geen rijbewijs.
19: Grand Prix Radio.
21: WK Update.
22: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland. Bondscoach Ronald Koeman kan tegen Marokko over alle 26 spelers beschikken. Over Cody Gakpo zei Koeman dat het nieuws enorm triest is en dat voetbal soms afleiding geeft. Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukte dat de ploeg er een speciaal toernooi van wil maken, ook voor het gezin van Gakpo. De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouabi kijkt met respect naar Oranje, maar hij zegt geen angst te hebben. We beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zegt hij. Hij benadrukt dat zijn ploeg vasthoudt aan de eigen principes tijdens dit toernooi.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is even de hart van de ANWB. Het is nog redelijk druk op de weg. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A12 Arnhem-Den Haag tussen Maarn en Knoop Lunette 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A50 Os richting Arnhem 11 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Grijshoort door een kapotte vrachtwagen.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Nout van Sommeren.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Gisteren werd hij verreden. De grote prijs van Oostenrijk in Spielberg op de Red Bull Ring. Max Verstappen werd tweede en daar is hij best tevreden mee. Hij vocht voor het eerst dit seizoen echt mee om de zege en streed met Lewis Hamilton en uiteindelijke winnaar George Russell. Verstappen die gaf aan dat de auto in de eerste helft van de race sneller was, maar daarna lastiger te besturen werd. Dus er zijn nog wel wat dingetjes aan de auto die moeten gebeuren. Desondanks ziet hij de upgrades als een positieve stap en is hij blij weer competitief te zijn en om de overwinning te kunnen vechten. De updates die lijken dus hun werk te doen aan de auto van Max Verstappen. Ja, of de mannen van de Formule 1 aan tafel daar ook zo over denken, dat hoor je vanmiddag, want dan verschijnt er weer een nieuwe podcast F1 aan tafel met niet de minste gasten deze week. Want Mike Heesemans is de gast. Hij is voormalig coureur. Veelvoudig via GT-winnaar. Ook heeft hij ooit eens de 24 uur van Spa gewonnen en op zolder. Verder ook Olaf Mol, onze eigen Formule 1-commentator, hoor je in de Formule 1 aan tafel van deze week. En de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, hoor je bij Frank Evenblij aan tafel. Want hij presenteert de podcast, waarin natuurlijk volop wordt nagepraat over de GP van Oostenrijk, die gisteren dus is verreden en gewonnen is door George Russell. En het leuke ervan is, hij wordt vanmiddag opgenomen, dus je kan je vraag nog insturen via f1aantafel@grandprixradio.nl. Later vanmiddag om 16:30 verschijnt hij dus online. En ook met de podcast van deze week maak je weer kans op een gratis volle tank brandstof voor je personenauto. Moet je alleen even meedoen met het spel Raad het Autogeluid. Dat wordt ook gespeeld in de podcast F1 aan tafel. Vanmiddag dus vanaf 16:30 is hij online te vinden in onze app, op onze website, je eigen favoriete podcast app. Of je kan hem ook bekijken als videocast. Zie je de gasten? En dat is te zien via kijk.nl. De F1 aan tafel. Vanmiddag dus een nieuwe editie met alles over de grote prijs van Oostenrijk. En ja, hoe het Formule 1 seizoen er verder uit gaat zien. Goedemorgen, wij zijn jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Rien voor de 5e keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaessens, die als tweede eindigde, en de Française Axelle Etienne achter zich. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze 5 titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en 2 bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de 8e plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens strandden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast de medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de 4e plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij de mannen ging voor het 2e opeenvolgende jaar naar Mathis Rago-Richard.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze maandag. Ja, in het hockey hebben de Nederlandse vrouwen de Pro League afgesloten met een overtuigende 3-0 zege op België. Oranje was al zeker van de eindwinst in de competitie en een ticket voor de Olympische Spelen van 2028. Ja, en waarvoor scoorde Joosje Brug in het derde kwart, waarna Jibby Jansen met 2 raken strafcorners de eindstand bepaalde. Ja, Jansen kroonde zich met 15 treffers, allemaal uit een strafcorner, ook topscorer van het toernooi. Nederland sluit de Pro League dus ongeslagen af. Hebben ze goed gedaan, de Nederlandse hockeydames. Zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe is de situatie op de weg deze maandag?

0: Grand Prix Radio met een graag geziene gast hier. Bruno Mars, I Might. Goedemorgen, het is de start van maandag de 29e. We gaan richting 10e, tijd voor een bakkie, komt goed uit. Hier zo dadelijk koffie en classics met Danny en ook heel veel sport.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Bondscoach Ronald Koeman kan tegen Marokko over alle 26 spelers beschikken. Over Cody Gakpo zei Koeman dat het nieuws enorm triest is en dat voetbal soms afleiding geeft. Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukte dat de ploeg er een speciaal toernooi van wil maken, ook voor het gezin van Gakpo. De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouwabi kijkt met respect naar Oranje, maar hij zegt geen angst te hebben. We beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zegt hij. Hij benadrukt dat zijn ploeg vasthoudt aan de eigen principes tijdens dit toernooi. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer. Door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Knopend Lunetten. 6 kilometer file.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: The stories are true.
17: The story has just begun.
18: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
19: See her light up the night.
20: To be the hero.
18: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
21: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
22: Bestel je OBU op netlink.nl.
23: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkyoghurt, 1-liter pak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
24: Grand Prix Radio.
25: Danny Elbersen.
26: Goedemorgen, koffie en classics in de nieuwe werkweek. Ja, je zou bijna moeten bijkomen van het weekend, zeg. Nou, doe rustig aan. We hebben lekkere classics voor je en we hebben natuurlijk heel veel sport. En we gaan het onder andere ook hebben over de podcast Formule 1 aan tafel.

Sportradio. Goedemorgen. En nou die warme dagen vandaag. Ietsje kouder. En het schijnt dat er deze week ook vocht uit de lucht komt. Ik weet niet of je dat fenomeen kent, van die druppels. Dat noemen ze ook wel regen. Ja, dat zit er toch echt een keer aan te komen. En misschien ook maar even goed ook om een beetje af te koelen. Zeg, fijn dat je erbij bent. We hebben een heerlijk sportweekend, een heerlijk warm sportweekend achter de rug. En dus moeten we napraten. Dat doen we vandaag onder andere in Sport in het Kort. Twee keer per uur hoor je een update voorbij komen. En we hebben natuurlijk ook de podcast Formule 1 aan tafel, waarin we napraten over het afgelopen Formule 1 weekend in Oostenrijk. Leuk, Formule 1 aan tafel. Deze keer natuurlijk met onze eigen presentator Olaf Mol, die aan tafel zit. Verder hebben we daar Mike Heesemans bij zitten. En Frans Verschuur, altijd kritisch om na te praten dus over de grote prijs van Oostenrijk. Wil je de podcast beluisteren? Dat kan. Hij staat vanmiddag om 16:30 in de podcastkanalen. Je kan hem bekijken op kijk.nl als videocast. Maar hij staat natuurlijk ook gewoon in onze eigen app. En op GrandPrixRadio.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs haar persoonlijke toptijd op de 800 meter aangescherpt. Ze finishte in een tijd van 1 minuut, 55 seconden en 60 honderdste. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze prestatie kwam ze heel dicht in de buurt van het historische Nederlandse record van Elle van Lange. Dat record staat al sinds de Olympische Spelen van 1992 op 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. Broeders-Bol bleef er uiteindelijk slechts 600ste van een seconde boven. Ondanks haar snelle tijd eindigde de Nederlandse niet op de eerste plaats. De overwinning in Parijs ging naar Audrey Verro. De Zwitserse loopster won de wedstrijd op een overtuigende wijze met een tijd van 1 minuut, 54 seconden en 40 honderdste. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan Broeders-Bol, die dus als tweede over de streep kwam. Met haar nieuwe persoonlijke record stijgt Broeders-Bol wel naar de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze passeert hiermee Sifan Hassan, die nu naar de derde plek zakt. De race in Frankrijk laat zien dat Broeders-Bol, die zich pas sinds kort volledig op de 800 meter richt, grote stappen maakt op deze afstand. De focus ligt voor haar de komende tijd op het verder aanscherpen van haar techniek en snelheid in de jacht op het ruim 30 jaar oude record.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Dag met koffie en classics en natuurlijk sport. Het is een bijzondere dag, want als we teruggaan naar deze dag. 29 juni, en dan gaan we even kijken. 30 jaar terug in de tijd, naar 1996. Misschien weet je het nog. Toen startte namelijk de Tour de France in Den Bosch. Dat was al heel lang geleden, maar het was echt zo. En over de Tour de France gesproken, die gaat natuurlijk 4 juli van start. Dit keer in Barcelona. Eerste paar etappes rijden ze in Spanje, want de eerste is een tijdrit over 19,6 kilometer. Ploegentijdrit in Barcelona beginnen. Eindigen ze ook weer in Barcelona. Dan gaan ze van Tarragona naar Barcelona nog een route rijden. En dan gaan ze Frankrijk in. Mocht je meer willen weten over de Tour de France, lekker blijven luisteren naar Grand Prix Radio, want hier houden we je op de hoogte. Richting half elf nu, dit is Offenbach op Grand Prix Radio.

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.

0: retour.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer.
7: Here we go.
6: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night in the sea.
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand.

0: zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Guess.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
3: Grand Prix Radio.
4: WK Update.
5: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stefan Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland. Bondscoach Ronald Koeman kan tegen Marokko over alle 26 spelers beschikken. Over Cody Gakpo zei Koeman dat het nieuws enorm triest is en dat voetbal soms afleiding geeft. Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukte dat de ploeg er een speciaal toernooi van wil maken, ook voor het gezin van Gakpo. De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouwabi kijkt met respect naar Oranje, maar hij zegt geen angst te hebben. We beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zegt hij. Hij benadrukt dat zijn ploeg vasthoudt aan de eigen principes tijdens dit toernooi.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen knooppunt Empel en Waardenburg 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 6 kilometer file door werkzaamheden op de A44. A16 Breda-Rotterdam 11 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Danny Elbersen. Goedemorgen, zo direct meer.

Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn je sportradio. Goedemorgen vandaag, 29 juni, bijzondere dag. Want vanavond wordt er weer gevoetbald natuurlijk. En vannacht moet Nederland ook in actie komen. Eerst om 7 uur vanavond de wedstrijd van Brazilië tegen Japan in Houston. Japan doorgedrongen tot de laatste 32 van het toernooi. Maar voor ons natuurlijk veel belangrijker vannacht om 3 uur de wedstrijd Nederland-Marokko. Wat ga je doen? Ga je opblijven en dan om 3 uur die wedstrijd kijken? Of ga je eerst naar bed toe en zet je de wekker? Ik denk dat de meeste mensen dat toch doen. Even een paar uurtjes slaap pakken en dan vervolgens die wedstrijd kijken. Ik denk dat de meeste mensen dat doen. Misschien een idee om wakker te blijven met een drankje erbij. Wat dacht je van een tequila met 22% alcoholpercentage in plaats van 40% wat gebruikelijk is voor tequila? Dan zou je maar zo het drankje kunnen drinken van Nicolas Latifi. De oud Formule 1-coureur speelde natuurlijk een hoofdrol in de laatste wedstrijd van het seizoen toen hij crashte, waarin Max Verstappen wereldkampioen werd. Hij is later dus gestopt met zijn carrière als Formule 1-coureur. Is weer naar school gegaan, heeft een MBA-studie gedaan in Londen. En vervolgens heeft hij met 2 medestudenten een drankje ontwikkeld, waarmee je dus langer sociaal kunt drinken met minder alcohol, omdat er dus minder in zit dan bij traditionele tequila. Dat is toch wel een goed idee. Die Nicolas Latifi heeft een goede business opgezet. Nou, misschien moeten we daar maar op proosten. Zo direct hier, Sport in het Kort, op Grand Prix Radio. Ja.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Nooye heeft de Nederlandse titel op de weg bij vrouwen veroverd. De renster van Visma Leasebike bleef in de sprint Femke Markes voor. Topfavorieten Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen hoofdrol. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De koers brak open toen meerdere rensters de aanval kozen op het heuvelachtige parcours. Wiebes en Vos kwamen daarbij op achterstand, maar konden later weer aansluiten toen het tempo vooraan terugviel. Nooye kon samen met Femke Markes een groot gat slaan en reden samen richting de finish. Achter hem probeerden onder andere Loes Aardegeest, Femke de Vries en oud-kampioene Misha Bredewold nog terug te komen, maar het leidende duo bleef buiten bereik. In de sprint begon Nooye al op ruime afstand van de streep. Markes kwam nog dichtbij, maar wist daar niet meer te passeren. Ja, voor Nooye is het de grootste overwinning uit haar loopbaan. Na de finish reageerde ze zichtbaar geëmotioneerd. Ze vertelt dat als eerste over de streep komen altijd bijzonder is, maar dat het dragen van de Nederlandse kampioenstrui voor haar extra speciaal voelt. Het was volgens haar zelf het resultaat van hard werken, vertrouwen, maar ook genieten. En ze stelt ook dat plezier hebben het allerbelangrijkste voor haar is. Voor Nooye is de overwinning in Nijmegen de bekroning van een periode waarin ze zichzelf steeds vaker heeft laten zien.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

in Coffee & Classics, Building a Bridge to Your Heart. De ultieme combinatie, lekkere muziek afgewisseld met sportupdates. Je hoort het hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met in het volgende uur onder andere meer over tennis, want we gaan het hebben over Wimbledon.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen. In het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is. Een man van 56, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
5: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland. Bondscoach Ronald Koeman kan tegen Marokko over alle 26 spelers beschikken. Over Cody Gakpo zei Koeman dat het nieuws enorm triest is en dat voetbal soms afleiding geeft. Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukte dat de ploeg er een speciaal toernooi van wil maken, ook voor het gezin van Gakpo. De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouwabi kijkt met respect naar Oranje, maar hij zegt geen angst te hebben. We beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zegt hij. Hij benadrukt dat zijn ploeg vasthoudt aan de eigen principes tijdens dit toernooi.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens bij de grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knoopert Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:15.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Bij u.

0: nieuwste EV's van Kia? Nu ook als occasion, met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: Grand Prix Radio.
13: Danny Elbersen.
14: Goedemorgen, Koffie en Classics. Met zo direct meer over Wimbledon. We gaan het ook nog hebben over de podcast Formule 1 om tafel. En we blikken even terug in de geschiedenis. Want dit is een goede dag om een kampioenschap te winnen. Zo direct hoor je er meer over.

koffie en classics tot 12 uur. Met in dit uur natuurlijk ook nog twee keer sport in het kort. Ja, vandaag 29 juni, de dag waarop de ex-vrouw van Lewis Hamilton jarig is. Nicole Scherzinger, die is jarig, de zangeres. Daar was hij mee getrouwd van 2007 tot 2013. Vraag ik me af, zou hij dan nog even een appje sturen van... hey joh, gefeliciteerd met je verjaardag. Of zou Kim Kardashian dat niet kunnen waarderen dat hij dat doet? Ja, je weet niet hoe jaloers is natuurlijk. Hè? Nou ja, maar goed, laten we het maar afwachten. Vandaag ook de dag in 1958. Dat Brazilië de wereldtitel wint van het WK voetbal... door Zweden te verslaan met 5-2. In 1986 wint Argentinië in Mexico onder aanvoering van Maradona de wereldtitel... door West-Duitsland in de finale te verslaan met 3-2. En Spanje wint in Wenen het Europees kampioenschap op deze dag... door in de finale Duitsland met 0-1 te verslaan. Dat gebeurde in 2008. Dus 29 juni is wel een dag van beslissingen, zou je zo willen zeggen. Straks gaan we het hebben over Wimbledon. Eerst richting Sport in het Kort hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Yes. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De Japanse motorcoureur Ai Ogura heeft de MotoGP van de TT in Assen op zijn naam geschreven. Na een enerverende slotfase op het Drentse circuit passeerde de rijder van het Superfile Trackhouse MotoGP-team de finishlijn als eerste, vlak voor de Spanjaard Raúl Fernández. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Japanse coureur een wedstrijd wint in deze koningsklasse van de motorsport. Maud van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd op het TT-circuit kende een hectisch verloop voor de vele tienduizenden toeschouwers langs de baan. Ogura rekende pas in de absolute finale succesvol af met zijn Spaanse teamgenoot om de overwinning veilig te stellen. Jorge Martin mocht vanaf pole position vertrekken, maar zag direct bij de start hoe Ogura de leiding overnam. In de loop van de race bleef de strijd vooraan constant spannend, terwijl meerdere coureurs door crashes de finish niet wisten te bereiken. Achter het leidende duo legde Martin uiteindelijk beslag op de derde podiumplaats. En door dit resultaat neemt de Spanjaard tevens de leiding in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap over van Marco Bezzecchi. De Italiaan verloor door een harde valpartij in de slotfase van de wedstrijd kostbare punten voor de titelstrijd. Na afloop was Ogura hoorbaar geëmotioneerd door zijn prestatie. Hij vertelde dat hij ongelooflijk blij is met de overwinning en gaf aan dat het een zware race was. Volgens hem was focus essentieel om als eerste Japanse coureur in 22 jaar te zegevieren op dit iconische circuit.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Goedemorgen, het radiostation waar ook de podcast Formule 1 aan tafel voor je heeft. Die wordt vandaag weer opgenomen natuurlijk. Leuk, want in de podcast deze keer hebben we Olaf Mol zitten, onze eigen Formule 1 commentator. Mike Heseman schuift aan. We hebben Frans Verschuur erbij zitten. En vanmiddag om 16:30 staat die podcast online in de podcastkanalen. Uiteraard in onze eigen app. En je kan hem ook bekijken op kijk.nl, want daar staat hij dan als videocast. Goed, ga je vanavond nog slapen voordat je het voetbal gaat kijken of blijf je op? Vannacht om 3:00 de wedstrijd Nederland-Marokko natuurlijk. Die wordt gespeeld in Mexico. Voor ons in ieder geval lekker dat de temperaturen wat lager zijn. Wordt het niet zo'n plaknacht, dus dan zul je in ieder geval nog een paar uurtjes kunnen rusten voordat het zover is. Straks gaan we het hebben over Wimbledon, dus over tennis. Eerst richting 11:30 op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
13: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
15: Grand Prix Radio.
16: WK Update.
17: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland.
18: Bondscoach Ronald Koeman kan tegen Marokko over alle 26 spelers beschikken. Over Cody Gakpo zei Koeman dat het nieuws enorm triest is en dat voetbal soms afleiding geeft. Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukte dat de ploeg er een speciaal toernooi van wil maken, ook voor het gezin van Gakpo. Het WK van Iran is op hoogst ongelukkige wijze geëindigd. Iran heeft na 1-1 tegen Egypte de laatste 32 niet gehaald. Mede doordat Oostenrijk en Algerije in 3-3 zijn geëindigd. Bondscoach Amir Galanoui heeft gezegd dat het gastland de ploeg oneerlijk heeft behandeld en noemde het toernooi rampzalig.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door de werkzaamheden op de A44... nu een kwartier vertraging in 6 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. Door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen 3 kilometer file bij de Duitse grens. En door een kapotte vrachtwagen op de A15... Gorkum richting Nijmegen tussen Ochten en Andels 3 kilometer file. 10 minuten vertraging.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Danny Elbersen. Met zo direct weer over Wimbledon.

Sport Radio met erin Nick Kershaw. Ja, en vandaag gaat het beginnen. Het officiële begin van het hoofdtoernooi van Wimbledon. De afgelopen week is er gekwalificeerd. Dus er is bekend wie en wanneer moet spelen. Na de kwalificaties van vorige week gaat het dus nu echt van start. De tennissers en tennisters spelen vandaag de eerste ronde van het enkelspel. En de eerste ballen die worden zo direct vanaf 12 uur over het net geslagen. Hier zo direct Sport in het kort. Je hoort het naar Calvin Harris en Sam Smith op

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Milan Hokke draait er niet omheen. De verdediger van ADO Den Haag zou graag de overstap maken naar Union Saint-Gilloise. De verdediger geeft aan dat zijn wens inmiddels wel bekend is en dat hij de stap ontzettend graag wil maken, maar zijn huidige team houdt hem liever in Den Haag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio. Het laatste voorstel van de Belgische topclub liep met bonussen op tot ongeveer €1 miljoen, maar de Haagse club hield dat bod tegen. ADO die mikt op een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt, tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, en houdt voorlopig vast aan de eigen vraagprijs. Ondertussen probeert de club het contract van Hokke te verlengen, maar dat ligt lastig omdat de speler zelf liever vertrekt. Voor de verdediger voelt een overstap naar België echter als een mooie kans, mede door het gegarandeerde Europese voetbal daar. Hokke vertelt dat hij de clubleiding regelmatig heeft gesproken en duidelijk heeft gemaakt hoe hij erin staat. Volgens de voetballer waren dat goede gesprekken en is het voor hem duidelijk dat ADO hem niet zomaar kwijt wil. Hij begrijpt dat de club aan hem wil verdienen en dat ze samen moeten kijken naar een reëel bedrag. Hokke benadrukt dat het uiteindelijk aan de clubs is om er samen uit te komen. Ja, het is afwachten of Union bereid is het bod te verhogen. Beide clubs onderhandelen nog, maar een akkoord is er vooralsnog niet.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Wij zijn Grand Prix Radio en we hebben goed nieuws voor je. Want als je nog een leuke doodje voor iemand zoekt, we hebben een hele leuke webshop. Met erin sweaters, hoodies, t-shirts, koffiemokken. Met onder andere de legendarische kreet Yo Hey Yo Ho van Olaf Mol erbij. Als je wil kijken wat er allemaal is, ga naar onze Grand Prix Radio app rechts onderin. Dan moet je de webshop aanklikken en dan kun je zien welke leuke artikelen we voor je hebben. Moet je zeker even doen. En wat je ook moet doen, de radio aanlaten. Want zo direct hier Alexander Stevens met de muzikale lunch en heel veel sport. Dus veel plezier.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelinge examens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland.
5: Bondscoach Ronald Koeman kan tegen Marokko over alle 26 spelers beschikken. Over Cody Gakpo zei Koeman dat het nieuws enorm triest is en dat voetbal soms afleiding geeft. Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukte dat de ploeg er een speciaal toernooi van wil maken, ook voor het gezin van Gakpo.
6: Het WK van Iran is op hoogst ongelukkige wijze geëindigd. Iran heeft na 1-1 tegen Egypte de laatste 32 niet gehaald. Mede doordat Oostenrijk en Algerije in 3-3 zijn geëindigd. Bondscoach Amir Galanoui heeft gezegd dat het gastland de ploeg oneerlijk heeft behandeld en noemde het toernooi rampzalig.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Lidl.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Radio. Alexander Stevens.
10: Goedemiddag, maandagmiddag 12 uur geweest. De bondscoach van Zuid-Afrika, bondscoach Hugo Broos. Hij is 74 jaar. Liet in het midden of hij na de uitschakeling van Zuid-Afrika bondscoach van het land blijft.

Country Radio. Smakelijk heet het tijdens de lunch. Het is vandaag maandag 29 juni. Hoe staat het eigenlijk met het WK? Ik zei het je net al, de bondscoach van Zuid-Afrika, Hugo Broos, weet nog niet of hij doorgaat naar de uitschakeling van het land op het WK. Hij is inmiddels 74 jaar, laat zijn toekomst in het midden, maar binnen het Zuid-Afrikaanse voetbalkamp is er wel heel veel lof voor zijn werk. De aanvoerder, Williams, pleitte voor een standbeeld zelfs en fans riepen op om hem een levenslang contract te geven voor Zuid-Afrika. De Belg zelf heeft nog geen beslissing genomen over een eventueel langer verblijf in Bafana Bafana, na het eindtoernooi in Amerika waar ze dus nu uit liggen. Daarover gesproken, in het voetbal is de tegenstander van het Nederlands elftal op het WK in de knock-outfase bekend. Oranje zal het in de achtste finale opnemen tegen Canada. De Canadezen wisten zich namelijk te plaatsen na de groepsfase, die bestond uit 72 wedstrijden, verdeeld uiteindelijk over 12 groepen. Voor de ploeg van bondscoach Jesse Marsh is het bereiken van de laatste 16 een historisch succes, hè, voor Canada. De wedstrijd markeerde voor beide landen de start van de beslissende fase. Het WK gaat door, we gaan er zo meteen over bijpraten, want we vertellen natuurlijk ook wat is de agenda voor vandaag. Daarnaast hebben we zoveel andere sporten, zelfs sport in het kort zometeen hier met Nout van Sommeren. Wij zijn Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse roeiers hebben bij de wereldbeker in het Zwitser Luzern 2 gouden medailles veroverd. Op de Roodzee zorgden verschillende boten bovendien voor een reeks finales, waarmee Team NL opnieuw nadrukkelijk aanwezig is in de top van het internationale veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medailleoogst bestond uit 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak. De zegens kwamen tot stand in de vrouwen dubbel 2, waar Bente Boonstra en Roos de Jong de concurrentie uit de Verenigde Staten achter zich lieten, en in de mannen 8, die met overmacht naar het goud voer. Daarnaast wisten de mannen dubbel 4 het zilver te bemachtigen, terwijl de vrouwen dubbel 4 met brons naar huis gingen. Naast de medaillewinnaars wisten meerdere andere Nederlandse boten zich te kwalificeren voor de eindraces, wat het succes van de ploeg onderstreept. De wereldbeker in Luzern geldt als de laatste stop in de serie van 3 wereldbekers van dit seizoen. Voor veel ploegen is dit de laatste belangrijke graadmeter in voorbereiding op de wereldkampioenschappen die later dit jaar in Amsterdam plaatsvinden. Het parcours op de Roodzee staat bekend om de rustige omstandigheden, waardoor het vaak uitgroeit tot een strijd waarin kleine verschillen beslissend zijn. Nederlandse ploegen spelen daar traditioneel een opvallende rol met sterke prestaties in meerdere nummers. Met de 4 behaalde medailles en een ruime vertegenwoordiging in de finale sluit de ploeg de laatste wereldbeker van het seizoen af met een brede basis voor de rest van het internationale jaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio. Het is maandagmiddag, smakelijk eten tijdens de lunch met Pink en Just Like a Pill. De Formule 1 verplaatst zich van Spielberg, Oostenrijk deze week naar Silverstone, Engeland. Ja, teams en coureurs krijgen dus weinig rust, moeten zich direct voorbereiden op de nieuwe uitdagingen op een heel ander parcours, het circuit daar. Het evenement is een klassieker op de agenda. En het is de vraag hoe Max daar kan presteren na een relatief succesvol weekend in de Oostenrijkse bergen. Je hoort het hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio met John Mayer, Waiting on the World to Change. We zitten rond 1:30 met veel zon vandaag. Vooral landinwaarts. Kans op een wolk, wat bewolking. Het blijft gelukkig wel droog, hè? Dus niks aan de hand. 22 tot 28 graden is het vandaag. Morgen, afwisseling van zon en wolken opnieuw. Temperatuur morgen tussen de 22 en 29 graden. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Radio met Sam Fender en Olivia Dean. Rain me in rond 12:30. Zo bij je terug. We gaan het hebben over Heracles Almelo. Voetbal inderdaad. En Mathieu van der Poel, de wielrenner.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Ze zijn er weer. De vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
13: The stories are true.
14: The story has just begun.
15: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
19: Grand Prix Radio.
20: WK Update. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland. Oranje jaagt vannacht op een zege op een topland in de knock-outwedstrijd tegen Marokko. De laatste overwinning op een ploeg uit de top 25 was op het wereldkampioenschap van 2022 tegen de Verenigde Staten. In zijn tweede termijn heeft Ronald Koeman nog niet van een top 25 land gewonnen. Ik vind dat stempel niet zo belangrijk, zegt Koeman. Marokko staat zevende op de FIFA-ranglijst, 1 plek boven Nederland. De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouwabi kijkt met respect naar Oranje, maar hij zegt geen angst te hebben. We beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zegt hij. Hij benadrukt dat zijn ploeg vasthoudt aan de eigen principes tijdens dit toernooi.
19: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB.
2: het is best druk op de weg. Er staat bij elkaar 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en Durgerdam is het oponthoud 10 minuten richting Utrecht. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Alexander Stevens.
0: Met zometeen WK voetbal, Formule 1 en Tour de France.

Grand Prix Radio, de nieuwe van Max en Andy Grammer. Die heet The Thing I Love. Het is je maandagmiddag. Smakelijk eten tijdens lunch. En wielrenner Mathieu van der Poel heeft zijn zinnen gezet op de gele trui in de aankomende Tour de France. Begint dit weekend. Hoewel natuurlijk de 31-jarige inmiddels Nederlander aangeeft dat niks meer moet. En laten we eerlijk zijn, zijn carrière is geslaagd. Blijft natuurlijk de leiderstrui in de Tour een doel, de gele trui. Zaterdag start de Tour de France met een ploegentijdrit in Barcelona. Wat al direct natuurlijk ook voor Mathieu van der Poel een directe uitdaging is. Hij hoopt met zijn ploeg een goede tijd te kunnen neerzetten om in de daaropvolgende etappes een gooi te kunnen doen naar de eerste gele trui. We zijn benieuwd. In het voetbal is Heracles Almelo afgelopen zondag, gisteren dus, begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Want na de degradatie uit de Eredivisie hoopt de club onder leiding van Vincent Heilman, de trainer, eigenlijk direct weer terug te keren op het hoogste niveau. De coach, hij komt trouwens uit Duitsland, Heilman, moeten we eigenlijk zeggen, zette tijdens de eerste training direct de toon en wil met een nieuwe visie eigenlijk de wederopbouw in Almelo gaan vormgeven. De selectie werkte onder toeziend oog van behoorlijk wat fans en supporters daar. De eerste oefensessie in de hitte af na aanlopen naar de start van de competitie. Alles is er dus opgezet om die degradatie dus weer om te draaien 180 graden en weer terug te keren op het hoogste niveau. Zometeen hier, sport in het kort. Op de sportredactie loopt hij rond. Nout van Sommeren, je hoort hem hier bij Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek. De viervoudige wereldkampioen benadrukt dat zijn team precies weet wat nodig is om hem voor 2027 bij Red Bull te houden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen reageert nuchter op alle speculatie rondom zijn toekomst bij Red Bull of een mogelijke overstap. Hij stelt dat hij geen energie verspilt aan geruchten, zeker in een tijd waarin digitale manipulatie veel mogelijk maakt. De kern van de zaak ligt bij de prestaties van de auto. Verstappen staat momenteel op de 7e plek in het kampioenschap en geeft aan dat zijn ambities niet liggen bij het rijden in het middenveld. Zijn manager Raymond Vermeulen bevestigde eerder al de intentie om bij Red Bull te blijven, mits het sportieve plaatje verbetert. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een cruciaal updatepakket om de achterstand in te halen. En Verstappen is voorzichtig positief over de update na een podiumplek op de Red Bull Ring. Teambaas Laurent Mekkies en technisch directeur Pierre Wachier bevestigen dat er meer stappen nodig zijn, maar de beperkingen van het budgetplafond die vormen een uitdaging. Ja, Verstappen die grapte daarover dat het team anders maar moet besparen op de catering. Hij omschrijft het seizoen als ingewikkeld en grapt dat hij na afloop wellicht 2 maanden als een boeddha in Tibet gaat relaxen om de rust te vinden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Country Radio, jouw sportradio richting 1 uur op je maandagmiddag. Smakelijk eten tijdens lunch met een lekker zonnetje en temperaturen tussen de 22 en 28 graden. We hadden het net al over de Tour de France. We hadden het over Mathieu van der Poel, maar ook een andere. En die ken je zeker wel, Nederlander Mike Teunissen gaat weer richting Frankrijk. Of in dit geval tijdens de start richting Spanje, want daar start hij zaterdag. Hij komt uit Limburg, inmiddels 33 jaar. En is de enige Nederlander in de selectie van Astana-team. En begint aan zijn 7e deelname aan een grote ronde. Weet je nog, 2019, inmiddels 7 jaar geleden... Toen won Teunissen de eerste etappe en droeg hij zelfs 2 dagen de gele trui. Mike Teunissen, ja. In zijn team wordt hij vergezeld door onder meer hulp van 2 Colombianen. En hij staat dus aankomende zaterdag tijdens de ploegrit aan de start in de straten van Barcelona. De Nederlander Mike Teunissen. Straks nog veel meer over de Tour. En we gaan even richting Ajax Amsterdam. Daar is wat aan de hand met Marijn Beuker. Is al wat over geroddeld, maar er is wat duidelijkheid daar. En we hebben natuurlijk heel veel rondom het WK voetbal. En Formule 1, want komend weekend weer een race. Maar die is dus in Engeland. We praten hier over alles bij hier, je weet het. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland.
5: Bondscoach Ronald Koeman kan tegen Marokko over alle 26 spelers beschikken. Over Cody Gakpo zei Koeman dat het nieuws enorm triest is en dat voetbal soms afleiding geeft. Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukte dat de ploeg er een speciaal toernooi van wil maken, ook voor het gezin van Gakpo.
6: De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouwabi kijkt met respect naar Oranje, maar hij zegt geen angst te hebben. We beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zegt hij. Hij benadrukt dat zijn ploeg vasthoudt aan de eigen principes tijdens dit toernooi.
7: In de aanloop wordt gewezen op 4 sleutelspelers bij Marokko. Ismaël Saibari, Ashraf Hakimi, Nousseïr Mazraoui en Ayoub Bouadi. Hakimi staat op papier rechtsback, maar bekleedt volgens bondscoach Adil Ramzi 3 posities op de rechterflank.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoogvliet. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Grenscontrole file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. En er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Twee glaasjes bubbels mogen van mijn mama.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000

0: accountjediscounter.nl.
1: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
10: Grand Prix Radio.
11: Alexander Stevens.
12: Goedemiddag, smakelijk eten. 1 uur geweest op je maandag. Op het WK kijkt Paraguay uit met veel ambitie naar de wedstrijd tegen Duitsland. De bondscoach Gustavo Alfaro toont zich niet bang.

Radio is jouw sportradio. Het is 1 uur geweest inmiddels op je maandag 29 juni. Smakelijk eten tijdens de lunch met de Bauza. Hoe staat het met het WK? Nou, ik ga het je vertellen, want in het WK voetbal kijkt Paraguay met veel ambitie uit. Ik zei het net al, naar de volgende wedstrijd. Die moeten ze spelen tegen Duitsland. De bondscoach van Paraguay, dat is Gustavo Alfaro, toont zich absoluut niet bang voor de Duitsers. Wat hij namelijk doet is hoop putten uit zijn prestaties. Want ze hebben namelijk ook gewonnen van topland als Argentinië en Brazilië. En daar halen ze hoop uit. Dit soort resultaten geven het team het vertrouwen, zegt hij, dat we ook kunnen stunten tegen Duitsland. En het behoort dus zeker tot de mogelijkheden, zegt hij, dat wij doorgaan naar de volgende ronde. Daarover gesproken, vannacht is het zover. Het Nederlands elftal oranje. Een zware opgave. Marokko moet verslagen worden. En waarom is dat een zware opgave? Oranje heeft namelijk al meer dan 1300 dagen niet gewonnen van een land uit de top 25 van de FIFA-ranglijst. Daar staat Marokko in op een 7e plek. Sterker, ze staan nog 1 plekje hoger dan Nederland. Ja, en dat geeft te denken. Bondscoach Ronald Koeman, maar ook aanvoerder Virgil van Dijk beseffen dat er een topland verslagen moet worden om verder te komen. De aftrap is vannacht om 3 uur. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. Met nu Pat Benatar, Loves the Battlefield.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sanne Wevers heeft bij haar rentree direct de Nederlandse titel op de evenwichtsbalk veroverd. De Olympisch kampioene van Rio 2016 kwam voor het eerst in 2 jaar weer in actie en pakte meteen haar 5e nationale titel op dat onderdeel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatische toegang tot dit NK opleverde. Wevers plaatste zich met de beste score voor de finale, waarin favoriet Naomi Visser niet uitkwam. In de eindstrijd turnde Wevers een stabiele oefening en zag ze haar concurrentes fouten maken. Met 13,700 punten bleef ze als enige foutloos genoeg voor de titel. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Voor Wevers is het haar eerste Nederlandse titel sinds 2018. Na de Olympische Spelen van Parijs verdween ze uit beeld en kwam ze lange tijd niet in wedstrijdverband in actie. De afgelopen periode werkte ze aan haar terugkeer met de wereldkampioenschappen in Rotterdam als belangrijkste doel. Op de brug verliep haar rentree minder succesvol. Daar kwam Wevers ten val, waardoor ze zich op dat onderdeel niet plaatste voor de finale. Op haar favoriete toestel, de balk, liet ze echter direct zien weer mee te kunnen doen om de winst.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

2 Grand Prix Radio. Coldplay Magic. Het is een dag vandaag met veel zon. Vooral landinwaarts ook soms wat bewolking. Het blijft droog. Temperaturen tussen de 22 en 28 graden. En morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld. Zometeen meer over het WK voetbal en Formule 1. Lekker hier blijven. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: Grand Prix Radio.
12: WK Update.
13: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland. Bondscoach Ronald Koeman kan tegen Marokko over alle 26 spelers beschikken. Over Cody Gakpo zei Koeman dat het nieuws enorm triest is en dat voetbal soms afleiding geeft. Aanvoerder Virgil van Dijk benadrukte dat de ploeg er een speciaal toernooi van wil maken, ook voor het gezin van Gakpo. De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouabi kijkt met respect naar Oranje, maar hij zegt geen angst te hebben. We beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zegt hij. Hij benadrukt dat zijn ploeg vasthoudt aan de eigen principes tijdens dit toernooi.

0: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file langs de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Assen richting Zwolle tussen afrit Ruinen en Fluitenberg 3 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht. A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Knoopend Rijkenvoort 8 kilometer file. 20 minuten vertraging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Alexander Stevens. Zometeen atletiek, voetbal en Formule 1.

Grand Prix Radio met Clean Bandit en Jess Glynn Raderby, of Raderby mag ook natuurlijk. Het is vandaag je maandag met lekkere temperaturen. Temperaturen tussen de 22 en 28 graden, morgen hetzelfde weer. En atleten Femke Bol, broedersbol moet je tegenwoordig zeggen. Ze is getrouwd, maar voor mij blijft het altijd Femke Bol. Heeft gisteren, ik weet niet of je het gevolgd hebt, een hele indrukwekkende prestatie geleverd in Parijs. Bij de Diamond League wedstrijden. Op de 800 meter liep ze naar de tweede plek in een nieuw persoonlijk record van 1 minuut 55 seconden en 60 honderdste. Dat is natuurlijk een nieuwe uitdaging voor haar, maar ze is daar wel goed bezig. Met die tijd was ze slechts 6 honderdste van een seconde verwijderd van een nieuw Nederlands record. Na afloop kon Femke het zelf nauwelijks geloven en noemde ze het echt bizar. Wat eigenlijk haar vorm onderstreept richting de komende toernooien. Wij gaan van Femke nog veel horen. We gaan het zo meteen nog even hebben over Mathieu van der Poel en de Tour de France die zaterdag begint. En ook in het golf waren er opmerkelijke prestaties afgelopen weekend. Misschien heb je het gehoord. Davy Weber, de golfster, heeft een historische prestatie gerealiseerd. Ze is 30 jaar, komt uit Groningen, eindigde afgelopen nacht als derde bij het PGA Championship. Dat is een van de major toernooien. En met dit resultaat is ze de allereerste Nederlandse golfer ooit die een top 10 klassering behaalde op een major. De stunt levert haar niet alleen natuurlijk een eervolle vermelding op in de geschiedenisboeken, maar ook een leuk bedrag aan prijzengeld. En laten we eerlijk zijn, haar prestatie wordt gezien als een enorme opsteker voor de Nederlandse golfsport. Ja, daar staat echt wat leuks te gebeuren. Minder leuk was het in Amsterdam. In het voetbal heeft namelijk Ajax, en het gerucht ging al, per direct afscheid genomen van Marijn Beuker. De Ajaxiden hebben de samenwerking met de directeur voetbal beëindigd. Volgens de club plaatst de nieuw aangestelde raad van commissarissen al maanden geleden vraagtekens bij het functioneren van deze directeur. De beslissing om de breuk te forceren is trouwens in overleg met de directie genomen en inmiddels gedeeld. Het is een nieuwe ingreep trouwens in de bestuurlijke top van Ajax na een hele roerige periode. Zo meteen hier veel meer sport. Richting Sport in het Kort met Nout van Sommeren.

Alicia en Baby Talk. We gaan richting sport in het kort zometeen met Nout van Sommeren. Misschien heb je het meegekregen gisteren. De Formule 1 race in Oostenrijk. George Russell heeft hem gisteren gewonnen. Het was in Oostenrijk in Spielberg. De Brit vertrok vanaf pole en wist hij uiteindelijk om te zetten in een overwinning. De tweede in het seizoen. Achter hem trouwens Max Verstappen. Met een paar extra rondjes had Max hem gepakt, hoorde ik zeggen. Na afloop verklaarde trouwens George Russell dat hij een abnormale rijstijl moest gebruiken om de zegen veilig te stellen. Uiteindelijk Kimi Antonelli, die werd derde. Daartussen zat dus Max Verstappen. En Kimi Antonelli is de teamgenoot van George Russell. En samen rijden ze bij het Mercedes-team, wat behoorlijk dominant is op het ogenblik. Daar wordt over nagepraat, en dat is logisch, in de podcast Formule 1 aan tafel. Die wordt vandaag opgenomen. Die wordt uitgezonden straks om 4:30. Dan kan je hem gaan downloaden. Wie zit er aan tafel? Mike Heesemans, voormalig coureur. Via GT winnaar onder andere. 24 uur van Spa. Zolder deed hij ook. Olaf Mol zit erbij. Commentator natuurlijk. Formule 1 commentator bij Grand Prix Radio. En de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Presentatie Frank Evenblij. En het is ook jouw kans op een volle tank brandstof voor je auto. Kortom, even checken. 4:30 staat hij online bij ons in de app en op de website. Hij staat ook op je favoriete podcastplatform. Maar je kan hem ook bekijken online. Dat doe je op kijk.nl, de videocast. Zometeen hier, ik zei het al, Sport in het Kort komt eraan met Nout van Sommeren bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hello.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs haar persoonlijke toptijd op de 800 meter aangescherpt. Ze finishte in een tijd van 1 minuut, 55 seconden en 60 honderdste. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze prestatie kwam ze heel dicht in de buurt van het historische Nederlandse record van Elle van Lange. Dat record staat al sinds de Olympische Spelen van 1992 op 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. Broeders-Bol bleef er uiteindelijk slechts 6 honderdste van een seconde boven. Ondanks haar snelle tijd eindigde de Nederlandse niet op de eerste plaats. De overwinning in Parijs ging naar Audrey Verro. De Zwitserse loopster won de wedstrijd op een overtuigende wijze met een tijd van 1 minuut, 54 seconden en 40 honderdste. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan Broeders-Bol, die dus als tweede over de streep kwam. Met haar nieuwe persoonlijke record stijgt Broeders-Bol wel naar de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze passeert hiermee Sifan Hassan, die nu naar de derde plek zakt. De race in Frankrijk laat zien dat Broeders-Bol, die zich pas sinds kort volledig op de 800 meter richt, grote stappen maakt op deze afstand. De focus ligt voor haar de komende tijd op het verder aanscherpen van haar techniek en snelheid in de jacht op het ruim 30 jaar oude record.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Sportradio met Bon Jovi en Always. Langzaamaan richting 2 uur op maandag 29 juni. Het staartje van je lunch. En vanavond is er natuurlijk weer voetbal, WK-voetbal. Even bijpraten. De wedstrijden van vanavond om 7 uur zijn Brazilië tegen Japan. Wordt gespeeld in het Houston Stadium en dat is in Houston zelf. Duitsland moet het opnemen tegen Paraguay. We hebben het er al eerder over gehad. Paraguay is niet bang en durven ze aan. Want ze wonnen ook al van Argentinië en Brazilië eerder. Niet op het WK, maar wel natuurlijk in andere wedstrijden. Dus ze durven hem aan. Vanavond 22:30 wordt gevoetbald in het Boston Stadium. En tot slot, ja, die Nederlandse wedstrijd Marokko tegen Nederland, of Nederland tegen Marokko, wordt gespeeld in Mexico, in Monterrey, zoals ze dat met een mooi woord zeggen. Het was een eindreizen voor de Nederlandse fans, maar ze zijn aangekomen. De wedstrijden zijn trouwens allemaal te zien vanavond bij NPO 1. Zometeen hier trouwens, na 2 uur zit Rob Spijker, heeft veel meer voetbal voor je. Hij heeft tennis, Wimbledon zit eraan te komen, de Tour de France start ook dit weekend. Uiteraard ook de Formule 1, want het weekend van de grote prijs van Engeland zit eraan te komen. Je hoort het allemaal hier bij Grand Prix Radio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan 900.000 euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog. En de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de 3e verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank- en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachter vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Oranje jaagt vannacht op een zege op een topland in de knock-outwedstrijd tegen Marokko. De laatste overwinning op een ploeg uit de top 25 was op het wereldkampioenschap van 2022 tegen de Verenigde Staten. In zijn tweede termijn heeft Ronald Koeman nog niet van een top 25 land gewonnen. Ik vind dat stempel niet zo belangrijk, zegt Koeman. Marokko staat 7e op de FIFA-ranglijst, 1 plek boven Nederland. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
14: Grand Prix Radio.
15: Rob Spijker.
16: Het is die maandag na een heerlijke zondag. Wat een mooie race hebben we gehad. De GP van Oostenrijk, waar Max tweede is geworden. En we leven toe naar die nacht waar alle Oranje fans opstaan. Als je dat niet doet, ben je geen Oranje fan natuurlijk.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, MC Saar en The Real McCoy. En it's on you, het is de maandag na een hele fijne Grand Prix van Oostenrijk. Het was vanaf de start al meteen spektakel. Ferraris die met elkaar in de clinch gingen. Dingen die helaas weer eens fout gingen bij Ferrari. Rare pitstops, rare banden erop gooien, weer eraf. En een Max Verstappen die gewoon lekker mee kon rijden. En die maar net niet echt tot de grote aanval kon komen om die eerste plek te pakken. En die ook natuurlijk Antonelli nog een beetje van zich af moest houden. Dus hij is tweede geworden en daar zijn we heel erg tevreden mee hier in Nederland. Hij doet weer een beetje mee, zo voelt dat. Na de wedstrijd klaagde hij eerst nog over van alles en nog wat. Omdat hij vond dat er wel meer in had gezeten. Maar later was hij toch wel tevreden over de Grand Prix van Oostenrijk. We gaan nu richting aankomend weekend Silverstone. Daar later meer over. Vannacht is er ook voetbal. Belangrijke wedstrijd. Nederland tegen Marokko. En de bondscoach van Marokko die heeft de Nederlandse spelers even gemotiveerd. Die heeft namelijk geroepen: je moet Nederland niet groter maken dan dat het is. Nou, daar motiveer je wel mee. In het voetbal is het Nederlands elftal wel gewaarschuwd voor Hakimi van Marokko. In de aanloop naar de 16e finale van het WK. Volgens oud-international Boularus is de back van Marokko de absolute sterspeler. En is hij niet af te stoppen. Oranje en Marokko treffen elkaar dus vannacht om 3:00 in Mexico. Dat is de laatste wedstrijd in het stadion van Monterrey. Mooi stadion trouwens. En daarom is het in Mexico ook uitgeroepen tot nationale feestdag vandaag. Mooi is dat, hè? De wedstrijd vannacht om 3:00 te zien bij NPO. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Nooije heeft de Nederlandse titel op de weg bij vrouwen veroverd. De renster van Visma Leasebike bleef in de sprint Femke Markes voor. Topfavorieten Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen hoofdrol. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De koers brak open toen meerdere rensters de aanval kozen op het heuvelachtige parcours. Wiebes en Vos kwamen daarbij op achterstand, maar konden later weer aansluiten toen het tempo vooraan terugviel. Nooije kon samen met Femke Markes een groot gat slaan en reden samen richting de finish. Achter hem probeerden onder andere Loes Aardegeest, Femke de Vries en oud-kampioene Misha Bredewold nog terug te komen, maar het leidende duo bleef buiten bereik. In de sprint begon Nooije al op ruime afstand van de streep. Markes kwam nog dichtbij, maar wist daar niet meer te passeren. Ja, voor Nooije is het de grootste overwinning uit haar loopbaan. Na de finish reageerde ze zichtbaar geëmotioneerd. Ze vertelt dat als eerste over de streep komen altijd bijzonder is, maar dat het dragen van de Nederlandse kampioenstrui voor haar extra speciaal voelt. Het was volgens haar zelf het resultaat van hard werken, vertrouwen, maar ook genieten. En ze stelt ook dat plezier hebben het allerbelangrijkste voor haar is. Voor Nooije is de overwinning in Nijmegen de bekroning van een periode waarin ze zichzelf steeds vaker heeft laten zien.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Miles Smith en Al Horan. Het is vandaag een lekkere dag om een beetje bij te komen. Buiten kan weer gewoon een beetje normaal adem worden gehaald. Maar de warmte is wel een beetje naar binnen geslagen. Heb jullie dat ook? Binnen is gewoon nog warmer dan buiten. Het is moeilijk om die warmte uit je huis te krijgen. Vanmiddag is er veel zon. Vooral landinwaarts ook af en toe wat bewolking. Het blijft trouwens droog bij 22 graden langs de kust en 28 in het zuidoosten. Altijd nog een behoorlijke temperatuur. Morgen ook afwisseling van zon en wolken. In het uiterste noorden kan zelfs een buitje ontstaan. Temperatuur loopt dan uiteen van 22 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuidoosten. Het is zomer in Nederland en wij gaan richting 2:30 op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
17: Grand Prix Radio.
18: WK Update.
19: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland. Oranje jaagt vannacht op een zege op een topland in de knock-outwedstrijd tegen Marokko. De laatste overwinning op een ploeg uit de top 25 was op het wereldkampioenschap van 2022 tegen de Verenigde Staten. In zijn tweede termijn heeft Ronald Koeman nog niet van een top 25 land gewonnen. Ik vind dat stempel niet zo belangrijk, zegt Koeman. Marokko staat 7e op de FIFA-ranglijst, 1 plek boven Nederland.
17: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht bij de Benelux-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuutjes op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij Zevenaar begint daar 4 kilometer file. Trein langzaam tot aan de grens. 20 minuten vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. En 10 minuten vertraging bij Haps als je over de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht rijdt.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Rob Spijs.

Grand Prix Radio, of van Bach hoorde je en Miles Away op jouw sportradio. Het is de maandag, dat is bij ons de podcastdag. Vanmiddag bij de Harbour Club in Vinkeveen wordt er weer een nieuwe aflevering opgenomen van Formule 1 aan tafel. Onze award-winning podcast. Deze keer met Mike Heesemans, de man met een volle prijzenkast. Voormalig coureur, veelvoudig via GT-winnaar. Heeft de 24 uur van Spa en op zolder gewonnen. Dus genoeg kennis aan tafel. Ook Olaf Mol, je hebt hem gisteren gehoord tijdens de Formule 1 race van Oostenrijk. En de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur, allemaal aangeschoven bij Frank Evenblij. Aflevering is vanmiddag vanaf 4:30 te beluisteren. Dan komt hij online en je kunt hem ook bekijken via videocast. Dat gaat via kijk.nl. En anders gewoon lekker luisteren via je favoriete podcast-app. En je kan natuurlijk luisteren via onze site. Dat is grandprixradio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De Japanse motorcoureur Ai Ogura heeft de MotoGP van de TT in Assen op zijn naam geschreven. Na een enerverende slotfase op het Drentse circuit passeerde de rijder van het Superfile Trackhouse MotoGP-team de finishlijn als eerste, vlak voor de Spanjaard Raúl Fernández. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Japanse coureur een wedstrijd wint in deze koningsklasse van de motorsport. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd op het TT-circuit kende een hectisch verloop voor de vele tienduizenden toeschouwers langs de baan. Ogura rekende pas in de absolute finale succesvol af met zijn Spaanse teamgenoot om de overwinning veilig te stellen. Jorge Martin mocht vanaf pole position vertrekken, maar zag direct bij de start hoe Ogura de leiding overnam. In de loop van de race bleef de strijd vooraan constant spannend, terwijl meerdere coureurs door crashes de finish niet wisten te bereiken. Achter het leidende duo legde Martin uiteindelijk beslag op de derde podiumplaats. En door dit resultaat neemt de Spanjaard tevens de leiding in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap over van Marco Bezzecchi. De Italiaan verloor door een harde valpartij in de slotfase van de wedstrijd kostbare punten voor de titelstrijd. Na afloop was Ogura hoorbaar geëmotioneerd door zijn prestatie. Hij vertelde dat hij ongelooflijk blij is met de overwinning en gaf aan dat het een zware race was. Volgens hem was focus essentieel om als eerste Japanse coureur in 22 jaar te zegevieren op dit iconische circuit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio, David Bowie en China Girl. Het WK voetbal is op dit moment nog in volle gang. We zitten net in de knock-out fase, maar veel teams, Nederlandse voetbalteams, zijn al druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2026-2027. In dat voetbal heeft Ajax per direct afscheid genomen van Marijn Beuker. De directeur voetbal vertrekt na 2,5 jaar vanwege het te grote verschil van inzicht, zo meldde algemeen directeur Menno Gehlen. De positie van Beuker kwam onder druk te staan na de aanstelling van technisch directeur Jordi Cruijff. Had alles te maken met zijn takenpakket wat steeds kleiner werd. Beuker, die nog een contract had tot medio 2028, zegt in een reactie met trots terug te kunnen kijken op de gezette stappen.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Oranje jaagt vannacht op een zege op een topland in de knock-outwedstrijd tegen Marokko. De laatste overwinning op een ploeg uit de top 25 was op het wereldkampioenschap van 2022 tegen de Verenigde Staten. In zijn tweede termijn heeft Ronald Koeman nog niet van een top 25 land gewonnen. Ik vind dat stempel niet zo belangrijk, zegt Koeman. Marokko staat 7e op de FIFA-ranglijst, 1 plek boven Nederland. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint er wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg, ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn 2 rijstroken, oftewel 1 tunnelbuis dicht en de oorzaak zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 5 kilometer file en ook daar ruim een kwartier op onthoud.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HADX.nl.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Uh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
14: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
17: Radio. Rob Spijker.
18: Zo meteen toch nog even terugblikken op de Grand Prix van Oostenrijk van gisteren. Volgens een aantal mensen gebruikte Russell een abnormale rijstijl. En we kijken vooruit op de wedstrijd Paraguay-Duitsland op het WK voetbal van vanavond.

aanstaan. Het is maandag, de maandag na de grote prijs van Oostenrijk, die weer lekker was, omdat Max Verstappen zo lekker mee kon komen. Had eindelijk een keer geen poepstart en hij heeft de hele race hartstikke goed mee kunnen knokken om de overwinning. Coureur George Russell pakte die overwinning en heeft onthuld dat hij een abnormale rijstijl moest gebruiken om de Grand Prix van Oostenrijk te winnen. De Brit pakte gisteren voor Mercedes zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij hield Max Verstappen en zijn teamgenoot Kimi Antonelli nipt achter zich. Russell gaf na afloop aan dat hij nog steeds probeert volledig één te worden met zijn wagen van 2026. En dat de zege hem een enorme opsteken geeft in de jacht op het kampioenschap en op kampioenschapsleider Antonelli. We houden je op de hoogte aankomend weekend. Dan is de race in Engeland en daar zal Russell zeker willen presteren. Dat is natuurlijk Silverstone. Hoef je ook helemaal niks van te missen. Gewoon lekker blijven luisteren. Wij hebben alles live. Kwalificatie, de vrije trainingen en natuurlijk de race op zondag. Met voor- en nabeschouwing. Vanavond is er WK voetbal. In het voetbal leeft Paraguay vol vertrouwen toe naar de 16e finale op het WK. En dat is tegen Duitsland. Een bondscoach, Alvaro, is niet bang voor de toplanden en zeker niet voor dit topland en put hoop uit de eerdere resultaten. De oefenmeester benadrukt dat zijn ploeg in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks al wist te winnen van grootmachten als Argentinië en Brazilië. De toplanden ligt Paraguay dus wel. Volgens Alvaro bewijzen die zegens dat zijn team in staat is om te stunten tegen nu dus ook de Duitsers. Een goed resultaat zou vanavond betekenen dat ze weer een ronde verder gaan. De Duitsers moeten vanavond aan de bak, net als Nederland trouwens, maar dat is dan weer vannacht om 3:00 tegen Marokko. Het is de maandagmiddag. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. And the going gets tough.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Milan Hokke draait er niet omheen. De verdediger van ADO Den Haag zou graag de overstap maken naar Union Saint-Gilloise. De verdediger geeft aan dat zijn wens inmiddels wel bekend is en dat hij de stap ontzettend graag wil maken, maar zijn huidige team houdt hem liever in Den Haag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio. Het laatste voorstel van de Belgische topclub liep met bonussen op tot ongeveer €1 miljoen, maar de Haagse club hield dat bod tegen. ADO die mikt op een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt, tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, en houdt voorlopig vast aan de eigen vraagprijs. Ondertussen probeert de club het contract van Hokke te verlengen, maar dat ligt lastig omdat de speler zelf liever vertrekt. Voor de verdediger voelt een overstap naar België echter als een mooie kans, mede door het gegarandeerde Europese voetbal daar. Hokke vertelt dat hij de clubleiding regelmatig heeft gesproken en duidelijk heeft gemaakt hoe hij erin staat. Volgens de voetballer waren dat goede gesprekken en is het voor hem duidelijk dat ADO hem niet zomaar kwijt wil. Hij begrijpt dat de club aan hem wil verdienen en dat ze samen moeten kijken naar een reëel bedrag. Hokke benadrukt dat het uiteindelijk aan de clubs is om er samen uit te komen. Ja, het is afwachten of Union bereid is het bod te verhogen. Beide clubs onderhandelen nog, maar een akkoord is er vooralsnog niet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Bobby Brown en Two Can Play That Game. Het is de maandagmiddag die lekker is. Er is veel zon en vooral landinwaarts af en toe ook wat bewolking. Blijft trouwens de hele dag droog. Temperatuur loopt uiteen van 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten van het land. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dan is er alleen in het noorden wat meer bewolking en daar kan zelfs misschien wel een klein buitje uitvallen. Temperatuur morgen van 22 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het binnenland. We gaan richting 3:30 op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl. Grand Prix Radio.
3: WK Update. Canada heeft met 1-0 van Zuid-Afrika gewonnen en zich geplaatst voor de 8e finales. Canada treft de winnaar van Marokko tegen Nederland. Dat duel is dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag in Monterrey tegen Marokko in de 16e finales van het wereldkampioenschap.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer. Dik 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt de rechterrijstrook daar dicht. Spoedreparatie houdt de tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer file vanaf Delft tot aan de Benelux-tunnel. Een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland. Grenscontrole vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want er is één rijstrook dicht bij Tilburg Centrum West. Momenteel 11 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rob Spijker. Zometeen belangrijk en goed voetbalnieuws voor Ajax.

Grand Prix Radio, jouw sportradio en die bloedhete hit van Phil Collins en In The Air Tonight. Er zijn er wat langer wat geruchten geweest over de transfer van Ter Stegen naar Ajax. Dat waren eerst geruchten. De sensationele transfer van Marc-André Ter Stegen naar Ajax is weer een stap dichterbij gekomen. Volgens transfer-expert Fabrizio Romano staat de 34-jarige doelman open voor een overstap naar Amsterdam. Ajax zou inmiddels ook met de speler zelf in vergaande gesprekken zijn gekomen. En de club werkt met Barcelona nu aan een huurdeal, waarbij vooral de verdeling van het salaris nog een belangrijk gesprekspunt is. De Duitser heeft met Barcelona nog een contract tot medio 2028. We houden je op de hoogte als dat helemaal rond gaat komen daar. Dit is Grand Prix Radio, maandagmiddag, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse roeiers hebben bij de wereldbeker in het Zwitser Luzern 2 gouden medailles veroverd. Op de Roodzee zorgden verschillende boten bovendien voor een reeks finales, waarmee Team NL opnieuw nadrukkelijk aanwezig is in de top van het internationale veld. Hout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medailleoogst bestond uit 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak. De zegens kwamen tot stand in de vrouwen dubbel 2, waar Bente Boonstra en Roos de Jong de concurrentie uit de Verenigde Staten achter zich lieten, en in de mannen 8, die met overmacht naar het goud voer. Daarnaast wisten de mannen dubbel 4 het zilver te bemachtigen, terwijl de vrouwen dubbel 4 met brons naar huis gingen. Naast de medaillewinnaars wisten meerdere andere Nederlandse boten zich te kwalificeren voor de eindraces, wat het succes van de ploeg onderstreept. De wereldbeker in Luzern geldt als de laatste stop in de serie van 3 wereldbekers van dit seizoen. Voor veel ploegen is dit de laatste belangrijke graadmeter in voorbereiding op de wereldkampioenschappen die later dit jaar in Amsterdam plaatsvinden. Het parcours op de Roodzee staat bekend om de rustige omstandigheden, waardoor het vaak uitgroeit tot een strijd waarin kleine verschillen beslissend zijn. Nederlandse ploegen spelen daar traditioneel een opvallende rol met sterke prestaties in meerdere nummers. Met de 4 behaalde medailles en een ruime vertegenwoordiging in de finale sluit de ploeg de laatste wereldbeker van het seizoen af met een brede basis voor de rest van het internationale jaar.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Grumpy Radio, jouw sportradio, Everything But The Girl and Missing. We hebben het allemaal gehoord, hè? Lewandowski weg bij Barcelona. Hij wilde wel weer eens wat anders. En Lewandowski maakte eerder zijn vertrek bij Barcelona al bekend, maar had nog geen nieuwe club en die lijkt hij nu gevonden te hebben. Daar lijkt verandering in te zijn gekomen. Naar verluid verkast hij transfervrij naar de Amerikaanse club Chicago Fire. Hij heeft 2 weken geleden al een bezoek aan de club gebracht. Er zal komende week een contract tekenen. Dat betekent dat de oude sterren Lionel Messi, Luis Suarez en Lewandowski komend seizoen allemaal in de MLS spelen in Amerika. Dat zou wel mooi zijn. Voor zometeen veel plezier met mijn collega Rick van Veldhuizen. Je hoort hem na 4 uur. En voor iedereen die vannacht opstaat, heel veel succes en vooral sterkte bij de wedstrijd tussen Nederland en Marokko.

0: Hey.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de tweede verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet er blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van der Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van Wimbledon. En was in 4-6 te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
1: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
5: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales van het wereldkampioenschap. De ploeg heeft in blessuretijd Zuid-Afrika verslagen met 1-0 dankzij Steven Eustachio. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van Marokko tegen Nederland. Die wedstrijd wordt dinsdag om 3:00 PM Nederlandse tijd gespeeld. Bondscoach Ronald Koeman zegt dat Nederland is klaargestoomd voor een eventuele strafschopperserie. Al blijft er een marge die je niet kunt trainen. Zijn ploeg heeft de afgelopen weken geregeld op strafschoppen geoefend. Aan Marokkaanse kant klinkt vertrouwen. En bondscoach Mohamed Ouabi zegt dat zij beschikken over voldoende zelfvertrouwen. De geroutineerde doelman Yassine Bounou heeft zich vaker onderscheiden bij strafschoppenseries.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging, want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
11: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
12: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
0: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
17: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
21: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
21: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
22: Radio. Rick van Veldhuizen.
23: Eigenlijk zou ik nu moeten gaan voorslapen voor de wedstrijd van vannacht. Vannacht om 3:00. Oh jee, dat gaat toch een heel groot probleem worden voor Nederland. Zeker als we het niet zouden gaan halen. Hé, maar daar denken we niet aan.

vandaag nou gaan regelen? Ik moet morgenochtend om 6 uur op. En om vannacht om 3 uur is die wedstrijd. En voordat ik klaar ben vanavond is het niet eerder dan 11 uur. Ja, waar is het moment

blessuretijd. En Canada staat daarmee voor het eerst bij de laatste 16 van het WK. Het is het eerste land dat zich bij de laatste 16 heeft weten te plaatsen. Maar voor Oranje is dat vooral informatie voor later. Het gevaar is dat je als buitenwereld al gaat denken... Hey, Nederland tegen Canada, dat is best te doen. Alleen... moet je daarvoor wel eerst nog even Marokko verslaan. Dus dat is geen bijzaak. En hoe ga ik dat vannacht bekijken? Ik bedoel,

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek. De viervoudige wereldkampioen benadrukt dat zijn team precies weet wat nodig is om hem voor 2027 bij Red Bull te houden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen reageert nuchter op alle speculatie rondom zijn toekomst bij Red Bull of een mogelijke overstap. Hij stelt dat hij geen energie verspilt aan geruchten, zeker in een tijd waarin digitale manipulatie veel mogelijk maakt. De kern van de zaak ligt bij de prestaties van de auto. Verstappen staat momenteel op de 7e plek in het kampioenschap en geeft aan dat zijn ambities niet liggen bij het rijden in het middenveld. Zijn manager Raymond Vermeulen bevestigde eerder al de intentie om bij Red Bull te blijven, mits het sportieve plaatje verbetert. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een cruciaal updatepakket om de achterstand in te halen. En Verstappen is voorzichtig positief over de update na een podiumplek op de Red Bull Ring. Teambaas Laurent Mekkies en technisch directeur Pierre Wachier bevestigen dat er meer stappen nodig zijn, maar de beperkingen van het budgetplafond die vormen een uitdaging. Ja, Verstappen die grapte daarover dat het team anders maar moet besparen op de catering. Hij omschrijft het seizoen als ingewikkeld en grapt dat hij na afloop wellicht 2 maanden als een boeddha in Tibet gaat relaxen om de rust te vinden.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Shit.

klein tussenuurtje mogen krijgen. Dat ik nu alvast een klein beetje aan het voorslapen kan gaan. En dat ik jullie heel even aan je lot overlaat. Is dat een optie? Het is heel erg raar om dat te zeggen. Jongens, vanavond dus die wedstrijd om 3:00. Nederland-Marokko. En dat wordt tactisch natuurlijk heel erg interessant. Oranje zal waarschijnlijk veel de bal hebben, maar balbezit is geen garantie op controle. Juist tegen een ploeg die vanuit de omschakeling gevaarlijk kan zijn. Ik noem een Hakimi. Moet je scherp zijn in de restverdediging. Ja, ze hebben eigenlijk hun eigen Dumfries met die Hakimi. Best wel link. Niet met 7 man dus voor de bal gaan hangen en daarna verbaasd zijn dat je een counter om je oren krijgt. En tegelijk wil je als Oranje ook niet al te voorzichtig worden. Nederland moet uitstralen dat het een favoriet is. Niet arrogant, maar wel met lef. En dat is nou precies de vraag voor de luisteraars die we hebben. Wil je Oranje meteen hoge druk laten zetten en Marokko vastzetten? Of zeg je, nou, laat eerst maar even zien dat je een wedstrijd onder controle kunt krijgen? Hoe denken daar de 18 miljoen bondscoaches over? En ik weet zeker dat er heel veel mensen al gedachten over hebben hoe dat vannacht allemaal zou moeten gaan. Hoe moet Oranje vannacht tegen Marokko spelen? Doordrukken als favoriet of juist cool blijven en geen enkele vorm van ruimte geven? Onder het motto, hey Marokko, er valt hier niets te halen. Laat me even weten via de app van Grand Prix Radio of anders via Rick at GrandPrixRadio.nl. De vraag is simpel. Oranje tegen Marokko, vol op de aanval of lekker cool controleren? Kom maar door.

0: Forever Young, oude nummer van Alpha Phil bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou, ik heb de vraag even naar buiten gegooid. Bij al die 18 miljoen bondscoaches die momenteel luisteren. En de vraag is heel simpel. Hoe moet Oranje vannacht gaan spelen tegen Marokko? Nou, dan heeft iedereen daar een mening over, dat kan ik je vertellen. Mocht je je mening nog even door willen geven, dat kan allemaal via de app van Grand Prix Radio. Of anders simpel via de mail. Dat is Rick. @grandprixradio.nl. Kom maar door.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk, met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
16: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het noorden van Duitsland is opgeschrikt door een schietpartij met zeker 5 doden en meerdere gewonden, van wie sommigen er erg slecht aan toe zijn. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, volgens Duitse media een man en een vrouw. Het OM heeft flinke straffen geëist tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland, 12 jaar. Ze zouden het bedrijf hebben gebruikt om cocaïne in te voeren uit Zuid-Amerika. De drugs waren verstopt tussen sojabonen, schroot of kolen. En de grote steden zijn klaar voor de voetbalkraker Nederland-Marokko komende nacht. Ze zijn er in Den Haag bijvoorbeeld extra stewards en jongerenwerkers op straat. En ook mag de kroeg in veel steden langer open blijven.
17: Grand Prix Radio.
19: BK Update. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales van het wereldkampioenschap. Het team heeft Zuid-Afrika met 1-0 verslagen, dankzij een treffer in blessuretijd. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van Marokko tegen Nederland. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd tegen Marokko in de 16e finales van het wereldkampioenschap. De wedstrijd wordt gespeeld in Monterrey in Mexico.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen, 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hoflieten, 1 uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan. Die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Rick van Veldhuizen.
0: Iemand zegt in de reacties: Nederland moet vannacht bij de pinken blijven. Dat kan geen toeval zijn, mensen.

dat eindeloze rondspelen achterin. Dit is knock-out voetbal, dus dan moet je de tegenstander meteen bij de keel vatten. Rashid zegt, Marokkanen moet je serieus nemen, joh. Die ploeg is technisch sterk en mentaal taai. Oranje wint alleen als het heel geduldig blijft. Pemke uit Goes. Voor mij is het simpel. Eerst controle, dan toeslaan. Je hoeft niet na 10 minuten al alles open te gooien. Kalleman, Kalleman, kom vanzelf wel. Bart Verhoeven, anders dan Bart Verbrugge, uit Helmond. Als Oranje gaat rekenen, dan wordt het helemaal niks. Je moet spelen alsof je door wilt, niet alsof je bang bent om eruit te vliegen. Ah, dat is wel waar, Bart. Harleke uit Drachten, het wordt 3 uur 's nachts, dus ik wil een Oranje zien dat mij wakker houdt. Niet zo'n wedstrijd waarin je na 20 minuten al denkt, ja, tijd voor koffie of zal ik toch maar naar bed gaan. Weer eentje. Youssef uit Almelo. Ik denk dat Nederland favoriet is, maar Marokko gaat het echt niet cadeau doen. Wie het eerste scoort,

op Marokko een keertje de ruimte meegeeft. Jongens, wat een verschillende ideeën erover. En Geert-Jan uit Winsum, als Nederland snel scoort, kan het een mooie nacht worden. Maar ja, dan blijft het lang 0-0. We gaan het vannacht allemaal zien, jongens. Het wordt nu...

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Sanne Wevers heeft bij haar ramtree direct de Nederlandse titel op de evenwichtsbalk veroverd. De Olympisch kampioene van Rio 2016 kwam voor het eerst in 2 jaar weer in actie en pakte meteen haar 5e nationale titel op dat onderdeel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatische toegang tot dit NK opleverde. Wevers plaatste zich met de beste score voor de finale, waarin favoriet Naomi Visser niet uitkwam. In de eindstrijd turnde Wevers een stabiele oefening en zag ze haar concurrentes fouten maken. Met 13,700 punten bleef ze als enige foutloos genoeg voor de titel. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Voor Wevers is het haar eerste Nederlandse titel sinds 2018. Na de Olympische Spelen van Parijs verdween ze uit beeld en kwam ze lange tijd niet in wedstrijdverband in actie. De afgelopen periode werkte ze aan haar terugkeer met de wereldkampioenschappen in Rotterdam als belangrijkste doel. Op de brug verliep haar rantree minder succesvol. Daar kwam Wevers ten val, waardoor ze zich op dat onderdeel niet plaatste voor de finale. Op haar favoriete toestel, de balk, liet ze echter direct zien weer mee te kunnen doen om de winst.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sport Radio. Grand Prix
3: Radio. Een levende legende in Radioland. Zeker niet jong in leeftijd, maar des te meer van geest.

Opera en de Green Green Grass. Wat anders dan de Green Green Grass of Home. Maar het heeft wel te maken met Wimbledon. Want Wimbledon is vandaag begonnen. Het hoofdtoernooi op het gras van Londen is los. De eerste ballen zijn geslagen. De eerste geplaatste spelers zijn in actie gekomen. En meteen op dag 1 heb je weer dat typische Wimbledon-gevoel. Witte tenuen. Gras, zon, nervositeit. De spelers die meteen moeten schakelen naar een hele andere ondergrond. Gras. Jazeker. Later vandaag ook nog grote namen in actie als Jannik Sinner, Aryna Sabalenka en Novak Djokovic ook nog.

van Spa en Zolder. Natuurlijk onze eigen Olaf Mol. Frans Verschuur is er ook bij, de bekendste teambaas van Nederland. En de presentatie is weer in handen van Frank Evenblij. Terug te vinden via alle grote podcast-sites en natuurlijk bij GrandPrixRadio.nl. Als je wilt beluisteren, Formule 1 aan tafel. Er is genoeg gebeurd afgelopen weekend. Dus er valt daar ook weer een hoop te bespreken.

NPO Sport Radio, zometeen om 7 uur een spannende wedstrijd. Die hadden we dus ook kunnen treffen. Hè? Brazilië hadden we gewoon ook kunnen treffen. Maar Japan moet er tegenspelen, want die werd uiteindelijk nummer 2 in onze pool. Ik vraag me alleen of het erger is. Marokko of Brazilië? Ik heb toch een beetje bij Brazilië zoiets van, het is een beetje vergane glorie. Alleen die Vinicius, die moet je heel erg in de gaten houden. Maar natuurlijk zitten natuurlijk wel spelers van formaat zitten erin. Laten we even elkaar geen mietje noemen. Maar ik vind die Marokkanen vind ik toch, ja, die zijn nog meer gedreven, lijkt wel. Dus ik weet niet waar we blij mee moeten zijn. Overigens, Japan heeft heel veel mogen leren van Braziliaanse spelers en oud-Braziliaanse internationals, zoals Zigo, Dunga. Die zijn allemaal naar de J-League gegaan in Japan. En daar heeft Japan heel veel van geleerd van die gasten. Dus eigenlijk staat de leerling vandaag tegenover de leermeester. Maar ik weet niet of de leerling de complimenten aan de leermeester wil gaan geven. Dat ze zeggen van, nou weet je wat, weet je, je hebt het ons allemaal geleerd. We laten het wel even over onze kant gaan. Met andere woorden, dat wordt spannend. Zometeen om 7 uur zeker iets om naar uit te kijken. De wedstrijd tussen Brazilië en Japan. Ja, en ik zit me nog steeds af te vragen, hoe ga ik vannacht nog iets van slaap pakken als ik ook om 6 uur wakker moet worden? Het wordt al best een hele opgave. Heb je nog goede tips? Laat me dat even weten via de app van Grand Prix Radio. Ik ben erg benieuwd.

0: op ik vannacht nog gaan slapen. Ik krijg nog een bericht door van Corné uit Barneveld. Die laat me weten, nou Rick, ik zou gewoon gaan kijken. 3 uur slaap is ook slaap. En als Oranje wint, dan leef je de hele dinsdag op adrenaline. Ja. Ik ga het gewoon proberen. We kijken wel wat het gaat worden.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
3: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
5: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. De ploeg heeft met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Stephen Eustachio heeft in de blessuretijd de winnende treffer gemaakt. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland. Canada heeft met 1-0 van Zuid-Afrika gewonnen en zich geplaatst voor de achtste finales. Canada treft de winnaar van Marokko tegen Nederland. Dat duel is dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag in Monterrey tegen Marokko in de 16e finales van het wereldkampioenschap.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam en Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7 Groningen Afsluitdijk. Na een ongeluk bij Oude Haske. Vanaf Tijnje 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: Grand Prix Radio.
11: Rick van Veldhuizen.
12: Oranje tegen Marokko om 3:00 midden in de nacht. Ja, kijken is natuurlijk heel logisch, maar slapen is veel verstandiger. Maar ja, dan moet ik ook weer om 6:00 opstaan en dan gaat hij wekken weer gewoon. Ook mag toch hopen dat ze wel doorgaan.
10: Grand

voor vandaag. Maar die andere is natuurlijk Duitsland tegen Paraguay. Die gaat plaatsvinden om 10:30. Ja, Duitsland. Nou, ik vond ze niet echt goed, hoor, in de poolfase. Ja, groot konden ze winnen van Curaçao. Nou, terugkomen moesten ze tegen

vrij simpel en hard. Je naam helpt altijd in de voorbeschouwing, maar niet bij het verdedigen van een counter. En zeker niet als je dan op een gegeven moment verloren op het veld staat. Ja, lekkere voorbeschouwing, maar daar heb je dan dus ook helemaal niets aan.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs haar persoonlijke toptijd op de 800 meter aangescherpt. Ze finishte in een tijd van 1 minuut, 55 seconden en 60 honderdste. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze prestatie kwam ze heel dicht in de buurt van het historische Nederlandse record van Elle van Lange. Dat record staat al sinds de Olympische Spelen van 1992 op 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. Broeders-Bol bleef er uiteindelijk slechts 6 honderdste van een seconde boven. Ondanks haar snelle tijd eindigde de Nederlandse niet op de eerste plaats. De overwinning in Parijs ging naar Audrey Verro. De Zwitserse loopster won de wedstrijd op een overtuigende wijze met een tijd van 1 minuut, 54 seconden en 40 honderdste. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan Broeders-Bol, die dus als tweede over de streep kwam. Met haar nieuwe persoonlijke record stijgt Broeders-Bol wel naar de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze passeert hiermee Sifan Hassan, die nu naar de derde plek zakt. De race in Frankrijk laat zien dat Broeders-Bol, die zich pas sinds kort volledig op de 800 meter richt, grote stappen maakt op deze afstand. De focus ligt voor haar de komende tijd op het verder aanscherpen van haar techniek en snelheid in de jacht op het ruim 30 jaar oude record.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Friday. Gelukkig geen Black Tuesday. Dat zou betekenen dat Nederland zou verliezen vannacht van de Marokkanen. Dat zou toch wat zijn, hè? En ook verdomd jammer. Maar goed, vannacht dus om 3 uur speelt Nederland.

over, maar wie niet? Ik bedoel, ik weet niet hoe bij jullie is, hoor, maar ik zit al in een soort van spanning. Dus ik moet het dan ook even kwijt en delen met jullie. En ja, het is al sportief groot genoeg, hè, zoiets. Een knock-out.

Dat is beroerd. 3 uur 's nachts, dat is geen avondwedstrijd meer. Dat is geen late wedstrijd meer, maar dat is ja, de zone waarin je normaal gesproken even wakker schrikt, naar je wekker kijkt en dan ben je zelf denk, oh gelukkig, het is 3 uur. Ah, ik kan nog even 3 uurtjes blijven liggen, heerlijk. Maar nu dus niet. Nu is het NPO 1 aan, koffie zetten, misschien een dekentje erbij op de bank. En hopen dat Oranje het niet tot een verlenging gaat brengen met strafschoppen erbij, want dan zit je nog langer. Ja, Nederland-Marokko om 3 uur in de nacht, dat is geen gewone wedstrijd. Dat is de aanslag op je slaapritme, met de volksliederen erbij. En toch weet je, als je niet kijkt en Oranje speelt een klassieke WK-wedstrijd, dan baal je morgenochtend nog harder van alles. En dan baal je misschien wel harder van het feit dat je het gemist hebt dan de wallen die onder je ogen zitten. Want ja, die gaan er natuurlijk zitten. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Maar goed, ik zit mezelf ook aan te vragen, hoe ga ik het allemaal fixen? Want ik moet om 6 uur op. Dus mijn vraag aan jullie is dan vrij...

0: beetje alsof je het Wilde Westen van Amerika bent. Ah, ah, zit ook wel een beetje met dat WK voetbal. Alhoewel, vannacht zitten wij natuurlijk in Mexico, in Monterrey. Ja, daar gaat het allemaal gebeuren. De wedstrijd tussen Marokko en Nederland. Maar hoe ga ik dat fixen? Vannacht om 3:00. Zometeen, al jullie oplossingen.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
15: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
16: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het Olympisch schaatstoernooi wordt definitief in Nederland gehouden. Over 4 jaar worden de winterspelen gehouden in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte ijsbaan. Daarom wordt uitgeweken naar Tialf in Heerenveen. De Duitse politie meldt dat het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. 2 mensen zitten vast van wie 1 de schutter zou zijn. Over het motief van de schietpartij bij een jongerencentrum is nog niks bekend. Moerdijkers zitten nog maanden in onzekerheid over het voortbestaan van hun dorp. Hun toekomst hangt af van de uitbreidingsplannen van het havengebied. Als die meevallen, kan Moerdijk blijven.
17: Grand Prix Radio.
19: WK Update. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales van het wereldkampioenschap. Het heeft met 1-0 van Zuid-Afrika gewonnen, dankzij een doelpunt van Stephen Eustachio in de 92e minuut. In de volgende ronde treft Canada de winnaar van Marokko tegen Nederland. Die wedstrijd trapt dinsdag om 3:00 af.
20: Oranje speelt in Monterrey de 16e finales. Ronald Koeman zegt dat er veel op strafschoppen is getraind.
19: maar voeg toe dat er een marge is die je niet kan trainen. Virgil van Dijk beaamt dat en zegt dat zulke momenten niet volledig te oefenen zijn.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Te drukke avondspits. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ruim 600 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur vertraging op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein altijd nog 17 kilometer file. Spoedreparatie is al lang afgerond en de weg is weer vrij bij de Benelux 0. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Want er gebeurde een ongeluk bij knooppunt Heerenveen. Nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Ook is de A9 weer vrij vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Er staan nog 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. A13, Rotterdam Den Haag, politieactie bij Delft-Noord. Daardoor 8 kilometer file en een uur vertraging. Ook is de weg dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. De A13 heb ik het dan nog steeds over. Bij Delft-Noord nog steeds voor diezelfde politieactie. Werkzaamheden op de A27, Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 15 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord ruim een half uur vertraging.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Rick van Veldhuizen.
0: Zo lief om te lezen hoe jullie mij proberen te helpen om het vannacht allemaal te fixen met die wedstrijd.
21: Grand

de strafschoppen. Nienke uit Ommen, gewoon om 9 uur naar je bed gaan. Dan heb je voor de wedstrijd al 6 uur geslapen. Dat klinkt volwassen, dus ik ga het waarschijnlijk niet doen om te gaan kijken. Oké, Nienke. Ja, leuk voor meedenken, maar je doet het zelf ook niet. Dus ja, waarom zou ik het dan doen? Raymond uit Vlaardingen zegt, als Nederland wint, vergeet je dat je moe bent. Als ze verliezen, ben je en moe. Sorry, als ze verliezen, ben je en moe en chagrijnig tegelijk. Oké, dat is het risico. Ilse uit Weert, ik laat mijn man kijken en ik word wakker als hij juicht of vloekt.

is gewoon een wedstrijd. Dat is geen gewone wedstrijd. Dat is familie-apps, spanning en iedereen die ineens bondscoach is. Esmee uit Groningen. Ik ga proberen tot 3 uur te slapen. Maar ik heb mezelf om 1:30 lig ik al wakker en NPO 1 aan te zetten. En de laatste van Willemijn, zij is mijn oplossing

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Nooye heeft de Nederlandse titel op de weg bij vrouwen veroverd. De renster van Visma Leasebike bleef in de sprint Femke Markes voor. Topfavorieten Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen hoofdrol. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De koers brak open toen meerdere rensters de aanval kozen op het heuvelachtige parcours. Wiebes en Vos kwamen daarbij op achterstand, maar konden later weer aansluiten toen het tempo vooraan terugviel. Nooye kon samen met Femke Markes een groot gat slaan en reden samen richting de finish. Achter hem probeerden onder andere Loes Aardegeest, Femke de Vries en oud-kampioene Mischa Bredewold nog terug te komen, maar het leidende duo bleef buiten bereik. In de sprint begon Nooye al op ruime afstand van de streep. Markes kwam nog dichtbij, maar wist daar niet meer te passeren. Ja, voor Nooye is het de grootste overwinning uit haar loopbaan. Na de finish reageerde ze zichtbaar geëmotioneerd. Ze vertelt dat als eerste over de streep komen altijd bijzonder is, maar dat het dragen van de Nederlandse kampioenstrui voor haar extra speciaal voelt. Het was volgens haar zelf het resultaat van hard werken, vertrouwen, maar ook genieten. En ze stelt ook dat plezier hebben het allerbelangrijkste voor haar is. Voor Nooye is de overwinning in Nijmegen de bekroning van een periode waarin ze zichzelf steeds vaker heeft laten zien.
2: Dit

Dit blijf ik altijd een heel raar stukje vinden, de plaat. Alsof er iemand is die bij bol.com zijn basgitaar gekocht heeft en hem even uitprobeert. Oké, Delight hoorde je. Groove is in the heart. Trainer

en de domstedelingen kijken volgens analisten uit naar de nieuwe aanpak van Korea. Die de selectie fysiek en mentaal naar een hoger plan wil gaan tillen. De club hoopt hiermee een fundament te leggen voor een succesvol seizoen in de Eredivisie. Nou, dat werd even hard aanpoten daar in 030.

0: Offenbach, hoorde je. Jawohl, jongens, bij het schaatsen is het nu helemaal definitief. Tialf in Heerenveen organiseert in 2030 het Olympische langebaanschaatstoernooi. En dat is voor het eerst in 102 jaar sinds de zomerspelen van 1928 in Amsterdam dat er dan weer een Olympische wedstrijd op Nederlandse bodem gaat plaatsvinden. Wat heet één wedstrijd? Heel veel wedstrijden. De Franse organisatoren van de winterspelen zagen af van de bouw van een dure ijsbaan en weken daarom uit naar Heerenveen. Ja, Friesland en Fransen begint allemaal met vr. Dus ja, ik kan me dat wel voorstellen. Nadat het IOC al akkoord was, heeft nu ook de Franse organisatie als comité ook definitief groen licht gegeven voor de wedstrijden in Friesland. Nou, is dat niet mooi?
1: Zometeen bij je terug met uur 3.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK-update.
4: Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales van het wereldkampioenschap. In Inglewood heeft Canada Zuid-Afrika met 1-0 verslagen, dankzij een treffer in blessuretijd van Stefan Eustachio.
5: In de nacht van maandag op dinsdag speelt Oranje in Monterrey tegen Marokko. Bondscoach Ronald Koeman zegt dat er veel is getraind op strafschoppen en benadrukt dat er alleen een marge is die je niet kan trainen. De aftrap is om 3 uur Nederlandse tijd.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 560 kilometer file staat er nog in ons land. Heel langzaam, maar zeker wordt het een beetje minder druk. Nou ja, sta je in de file op de A4, dan heb je echt wel wat vertraging voor je kiezen. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam, 24 kilometer. Tussen Zoetewoudendorp en knooppunt Ketelplein, 1 uur vertraging. 1/2 uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 1/2 uur vertraging op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Linkerrijstrook is dicht bij Delft-Noord, 8 kilometer file. Omrijden kan via de A4. Wordt daar een politieactie uitgevoerd. Daardoor ook een afgesloten linkerrijstrook op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord een kwartiertje vertraging. A76, Aken-Geleen. Na een ongeluk bij Geleen, 7 kilometer file en 1/2 uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? 1/2 kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Fijne verjaardag.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Rick van Veldhuizen.
11: In dit laatste uur van mij voor vandaag gaan we het hebben over Nederland-Marokko. Hoe verrassend, vannacht om 3:00. Ronald Koeman, de bondscoach, belooft de aanval. Virgil van Dijk waarschuwt voor Hakimi. En onze luisteraars wagen zich aan een voorspelling.

0: makkelijk.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Nou, die wedstrijd van vandaag, dat weten we. Waardeloos tijdstip. Maar ja, we willen het eigenlijk toch allemaal zien. Dus dat wordt nog een hele uitdaging. En er komt wat laatste nieuws binnen. Ronald Koeman, de bondscoach, zegt dat Oranje aanvallend voor de dag zal komen. Nou, dat klinkt mooi. Maar tegen Marokko is dat niet zonder risico. Marokko heeft snelheid, techniek en spelers die juist gevaarlijk zijn. Zeker op het moment als je even slordig balverlies leidt. Dus daar moet je voor oppassen. Virgil van Dijk noemde Ashraf Hakimi een van de beste rechtsbacks ter wereld. Speler van Paris Saint-Germain. En wees ook op spelers als Ismaël Saibari van PSV. Brahim Diaz. Hij speelt voor Real Madrid. Ayoub Bouhadi. Dat zijn geen namen die je heel even in de voorbeschouwing meeneemt. En bij jezelf denkt, nou dat geloof ik wel. Nee, daar moet je echt rekening mee houden. Waar we ook een beetje rekening mee moeten houden is het feit dat er toch persoonlijk leed is. Cody Gakpo, zijn vriendin of vrouw, daar wil ik er vanaf zijn, heeft helaas een stilgeboren kindje op de wereld gezet. En dat is natuurlijk een persoonlijk drama. Dat doet me ontzettend denken aan Belarus, die dat ook deed op de EK. Wanneer zou dat zijn geweest? Nou goed, dat is ergens aan het begin van deze eeuw geweest. Dat heeft toch wel heel veel impact gemaakt toen bij de spelers van Oranje. Men heeft wel eens gezegd dat het zoveel verdriet heeft teweeggebracht dat ze daardoor niet meer in staat waren om verder nog goed te kunnen functioneren op dat toernooi toen. Laten we hopen dat dit het omgekeerde zal zijn. Laten we ook hopen dat Cody Gakpo dit een plekje weet te geven. Want Cody is zeker niet onbelangrijk voor een goed functionerend Nederlands elftal. Al met al, ja jongens, gaat het vanavond, beter gezegd, vannacht allemaal gebeuren. Montel Jordan zingt erover.

0: op zijn naam geschreven. Na een enerverende slotfase op het Drentse circuit passeerde de rijder van het Superfile Trackhouse MotoGP-team de finishlijn als eerste, vlak voor de Spanjaard Raúl Fernández. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Japanse coureur een wedstrijd wint in deze koningsklasse van de motorsport. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd op het TT-circuit kende een hectisch verloop voor de vele tienduizenden toeschouwers langs de baan. Ogura rekende pas in de absolute finale succesvol af met zijn Spaanse teamgenoot om de overwinning veilig te stellen. Jorge Martin mocht vanaf pole position vertrekken, maar zag direct bij de start hoe Ogura de leiding overnam. In de loop van de race bleef de strijd vooraan constant spannend, terwijl meerdere coureurs door crashes de finish niet wisten te bereiken. Achter het leidende duo legde Martin uiteindelijk beslag op de derde podiumplaats. En door dit resultaat neemt de Spanjaard tevens de leiding in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap over van Marco Bezzecchi. De Italiaan verloor door een harde valpartij in de slotfase van de wedstrijd kostbare punten voor de titelstrijd. Na afloop was Ogura hoorbaar geëmotioneerd door zijn prestatie. Hij vertelde dat hij ongelooflijk blij is met de overwinning en gaf aan dat het een zware race was. Volgens hem was focus essentieel om als eerste Japanse coureur in 22 jaar te zegevieren op dit iconische circuit.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up, a Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik moest nog heel even terugkomen op het verhaal van Khalid Boularus. Hij was toen 26 jaar. Het gebeurde bij het EK voetbal in Zwitserland en Oostenrijk. Dat hij getroffen werd door persoonlijk leed. Zijn dochtertje Anissa werd toen te vroeg geboren in het ziekenhuis in Lausanne. En dat heeft destijds het Oranje van toen, wat zich op zich goed manifesteerde op het toernooi, heel erg aangegrepen. En dat heeft er ook voor gezorgd, dat wordt gezegd, dat daardoor iedereen zo ontdaan was dat wij uiteindelijk het toernooi vroegtijdig hebben moeten verlaten in 2008. Ja goed, ik hoop dat Cody Gakpo alles positief weet op te zetten en dat de jongens willen vechten om hem wat dat betreft weer een mooi gevoel te gaan geven. En uiteindelijk blijf erin geloven. Oranje kan nog steeds wereldkampioen worden. Ja, goed. Vanavond dus Oranje tegen Marokko. Dat is precies zo'n wedstrijd waarbij iedereen een gevoel heeft. Niet per se dat persoonlijke nare gevoel wat je bij Cody Gakpo hebt, maar gewoon het willen winnen. Jij zegt, Nederland heeft meer balans, meer ervaring. Die moet gewoon gaan winnen. De ander zegt, ja, Marokko is mentaal taai, technisch sterk. Ja, dat leeft juist van dit soort duels. En dan heb je nog de derde groep mensen die zeggen dat het pas na een verlenging of strafschop beslist wordt. Want dit is knock-out voetbal. Eén fout, één VAR moment, één vrije trap, één counter. En je hele nacht kantelt als een malle. Daarom de spraakmaker. Geen lange analyses, maar voorspellingen. Gewoon simpele voorspellingen. Wat wordt de uitslag vannacht? Wie scoort er en wie durft Marokko als winnaar te gaan benoemen? Nou, als jullie daar jezelf even over willen buigen in het kader van
1: de spraakmaker,
0: dan kunnen we zometeen deze uitslagen voor jullie meegeven aan een ieder. Hopelijk wekt het vertrouwen, of misschien ook niet. Ik weet niet hoe jullie gaan voorspellen. Laat het weten via de app of anders via de mail. Dat is Rick @GrandPrixRadio.nl.

0: Ja, Max hoorde je in Andy Grammer. Dat is grappig. Ik zit even te kijken naar alle voorspellingen die binnenkomen op de wedstrijd van vanavond. Nederland tegen Marokko. Ik zie dat ineens ook heel veel mensen met een Noord-Afrikaanse afkomst zich ook gaan mengen in de uitslagen. Nou, we gaan het zo meteen allemaal horen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
9: Goedemorgen.
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer was kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge, die tegenstanders van zijn beleid wappies noemde. Moet je niet doen, woorden doen ertoe, zei oud-korpschef van de politie Henk van Essen. Er is een update over een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia. Ze is om het leven gekomen door een misdrijf, zegt een organisatie namens haar familie. En de vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk in het buitenland. Zijn auto is gevonden op de parkeerplaats van Schiphol. Roes is sinds zaterdag spoorloos verdwenen. Veel shorttrek-collega's zijn bezorgd.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is op de retour, maar nog behoorlijk wat files. 245 kilometer nog bij elkaar. Zo heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Er staat 23 kilometer file tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Half uur vertraging door een politieactie, omrijden via de A4. Ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Delft. A27 Utrecht-Gorkum, half uur vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. En op de A76 vanuit Aken naar Geleen. De nasleep van een ongeluk. 6 kilometer file nog bij Spouwbeek met 10 minuten oponthoud.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Rick van Veldhuizen. Nou, alle voorspellingen voor vannacht voor de wedstrijd ben ik aan het verzamelen.

0: Nou, vannacht is er helemaal geen liefde. Vannacht is anders.
1: De Spraakmaker.
0: Vannacht maakt de liefde plaats voor wedstrijddrift. De winst die wij met z'n allen zo wensen. Om door te gaan naar de beste 16.
2: Oh,

mentaal heel goed spelen. Sander uit Arnhem zegt 3-1 voor Oranje. Vroege goal van Malen, daarna even bibberen. Maar in de tweede helft loopt Nederland helemaal weg bij Marokko. Maar gaat open voor je. Nordin uit Almere. Hey, 2-2 zegt hij. Na 120 minuten en dan Marokko door, hè. Bouanou die pakt er 2 in de strafschoppenserie. Let maar op. José uit Venlo. Die laat weten, het wordt 1-0 voor Nederland. Het wordt geen mooie wedstrijd, maar wel gewoon doorgaan. Virgil van Dijk scoort hem uit de corner. En daarna met samengeknepen billen naar het einde van de wedstrijd. Maarten uit Horen laat weten, het blijft lang 0-0. Iedereen thuis chagrijnig en moe. En dan maakt Tiziana Reinders in de 78ste minuut... Kijk toch even, in de 78ste minuut zelfs, de 1-0. Karima uit Breda zegt, ja, sorry jongens, 1-2 Marokko. Nederland heeft meer balbezit, maar Marokko wordt gevaarlijker in de omschakeling. Hakimi wordt daarbij heel belangrijk. Roelof uit Hogeveen

op ons werk. Dat denk ik ook, ja. Meral uit Gouda zegt, Marokko scoort eerst. Nederland raakt heel even in paniek. Maar toch, Oranje wint met 2-1. Dit wordt geen rustige nacht.

Radio, jouw sportradio. Zometeen om 7 uur, dan speelt Brazilië tegen Japan. Carlo Ancelotti die hoopt Neymar meer minuten te kunnen geven. Neymar kwam terug van een kuitblessure en maakte tegen Schotland ruim een kwartiertje vol. Als hij nu langer kan spelen, dan verandert dat meteen een beetje dat Braziliaanse voetbal. Maar ja, hij is er ook een tijd uit geweest. Japan is geen ploeg die alleen op discipline en werklust moet beoordelen. Dit Japan is volwassen, tactisch sterk en gewend om grote landen pijn te gaan doen. Dus ook Brazilië. Het zou zomaar kunnen zijn dat Brazilië het niet gaat halen en dat Japan doorgaat. Bovendien is er een mooie historische laag. Brazilië heeft veel invloed gehad op de ontwikkeling van het Japanse voetbal dus. Maar vanavond wordt er geen les meer genomen. Het is eliminatievoetbal. Daar gaat het dus om. En voor Brazilië is dat gevaarlijk. Niet omdat Japan onbekend is, maar omdat Japan al lang niet meer heel klein denkt en ook geen klein voetballand meer is geworden. Daar weten wij met onze 2-2 alles van.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Milan Hocke draait er niet omheen. De verdediger van ADO Den Haag zou graag de overstap maken naar Union Saint-Gilloise. De verdediger geeft aan dat zijn wens inmiddels wel bekend is en dat hij de stap ontzettend graag wil maken, maar zijn huidige team houdt hem liever in Den Haag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio. Het laatste voorstel van de Belgische topclub liep met bonussen op tot ongeveer €1 miljoen, maar de Haagse club hield dat bod tegen. ADO die mikt op een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt, tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, en houdt voorlopig vast aan de eigen vraagprijs. Ondertussen probeert de club het contract van Hocke te verlengen, maar dat ligt lastig omdat de speler zelf liever vertrekt. Voor de verdediger voelt een overstap naar België echter als een mooie kans, mede door het gegarandeerde Europese voetbal daar. Hocke vertelt dat hij de clubleiding regelmatig heeft gesproken en duidelijk heeft gemaakt hoe hij erin staat. Volgens de voetballer waren dat goede gesprekken en is het voor hem duidelijk dat ADO hem niet zomaar kwijt wil. Hij begrijpt dat de club aan hem wil verdienen en dat ze samen moeten kijken naar een reëel bedrag. Hocke benadrukt dat het uiteindelijk aan de clubs is om er samen uit te komen. Ja, het is afwachten of Union bereid is het bod te verhogen. Beide clubs onderhandelen nog, maar een akkoord is er vooralsnog niet.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Commander B.R. Johnson on Mars Flight 2.

0: intrigerende plaat, vond ik dat destijds toen de plaat uitkwam. Wat zal het zijn geweest? 1985. Ja, toch alweer 41 jaar geleden. De tijd gaat snel, mensen. Een plaat met een verhaal, dat mag duidelijk zijn. The Raw Band en Clouds Across the Moon. Dat was hem voor vandaag. Niet nadat ik je even verteld heb, zometeen om 7 uur. Dus eigenlijk bijna nu al de wedstrijd Brazilië tegen Japan. Dan weten we ook hoe wij ervoor staan. Want we hebben zelf tegen Japan gespeeld. En dan kunnen we kijken hoe Brazilië zich daartoe verhoudt. Om 10:30 is daar de wedstrijd Duitsland tegen Paraguay. En dan vannacht die wedstrijd waar we eigenlijk allemaal naar willen kijken, maar op een belachelijk tijdstip is. Om 3:00 vannacht dus Nederland tegen Marokko. Wow. Ja, dan is het erop of eronder. Hoe dan ook, ik wens jullie een hele fijne maandagavond. Ik wens jullie een nog mooiere dinsdagnacht. En hopelijk morgen allemaal feest als ik om 4:00 begin. En we weten wat we nu weten, wat we eigenlijk straks weten. Dat is dat we uiteindelijk door zijn in de knock-out fase. Oh man, oh man. Ik ga het zo hopen. Fijne avond.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nep-ambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nep-dokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrek-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 78 kilometer file staat er nog in ons land. De laatste files van de avondspits. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoel Polder een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag door naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog eens 8 kilometer met 50 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht een kwartiertje tijdsverlies. En 10 minuten vertraging nog voor knooppunt Terbrechtseplein. Als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen de werkzaamheden. 10 minuten vertraging. Vertraging daar.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
8: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19%.
9: 20% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
12: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse roeiers hebben bij de wereldbeker in het Zwitser Luzern 2 gouden medailles veroverd. Op de Roodzee zorgden verschillende boten bovendien voor een reeks finales, waarmee Team NL opnieuw nadrukkelijk aanwezig is in de top van het internationale veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medailleoogst bestond uit 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak. De zegens kwamen tot stand in de vrouwen dubbel 2, waar Bente Boonstra en Roos de Jong de concurrentie uit de Verenigde Staten achter zich lieten, en in de mannen 8, die met overmacht naar het goud voer. Daarnaast wisten de mannen dubbel 4 het zilver te bemachtigen, terwijl de vrouwen dubbel 4 met de brons naar huis gingen. Naast de medaillewinnaars wisten meerdere andere Nederlandse boten zich te kwalificeren voor de eindraces, wat het succes van de ploeg onderstreept. De wereldbeker in Luzern geldt als de laatste stop in de serie van 3 wereldbekers van dit seizoen. Voor veel ploegen is dit de laatste belangrijke graadmeter in voorbereiding op de wereldkampioenschappen die later dit jaar in Amsterdam plaatsvinden. Het parcours op de Roodzee staat bekend om de rustige omstandigheden, waardoor het vaak uitgroeit tot een strijd waarin kleine verschillen beslissend zijn. Nederlandse ploegen spelen daar traditioneel een opvallende rol met sterke prestaties in meerdere nummers. Met de 4 behaalde medailles en een ruime vertegenwoordiging in de finale sluit de ploeg de laatste wereldbeker van het seizoen af met een brede basis voor de rest van het internationale jaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Gekke lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,99.

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
3: Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk nog file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord. 3 kilometer file, 30 minuten vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A74 Venlo-Duitsland. Dat is bij de Duitse grens, want verderop in Duitsland is bij Kallenkirchen een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Verkeer richting Düsseldorf rijdt om via Roermond over de A73, de N280 en dan door Duitsland over de A52.
17: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek. De viervoudige wereldkampioen benadrukt dat zijn team precies weet wat nodig is om hem voor 2027 bij Red Bull te houden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen reageert nuchter op alle speculatie rondom zijn toekomst bij Red Bull of een mogelijke overstap. Hij stelt dat hij geen energie verspilt aan geruchten, zeker in een tijd waarin digitale manipulatie veel mogelijk maakt. De kern van de zaak ligt bij de prestaties van de auto. Verstappen staat momenteel op de 7e plek in het kampioenschap en geeft aan dat zijn ambities niet liggen bij het rijden in het middenveld. Zijn manager Raymond Vermeulen bevestigde eerder al de intentie om bij Red Bull te blijven, mits het sportieve plaatje verbetert. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een cruciaal updatepakket om de achterstand in te halen. En Verstappen is voorzichtig positief over de update na een podiumplek op de Red Bull Ring. Teambaas Laurent Mekkies en technisch directeur Pierre Wachier bevestigen dat er meer stappen nodig zijn, maar de beperkingen van het budgetplafond die vormen een uitdaging. Ja, Verstappen die grapte daarover dat het team anders maar moet besparen op de catering. Hij omschrijft het seizoen als ingewikkeld en grapt dat hij na afloop wellicht 2 maanden als een boeddha in Tibet gaat relaxen om de rust te vinden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kraken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: retour.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gummondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Uh-oh.
11: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloos.
13: Keukeloos.nl
15: Grand Prix Radio.

0: voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door Turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatische toegang tot dit NK opleverde. Tevens plaatste zich met de beste score voor de finale, waarin favoriet Naomi Visser niet uitkwam. In de eindstrijd turnde Wevers een stabiele oefening en zag ze haar concurrentes fouten maken. Met 13,700 punten bleef ze als enige foutloos genoeg voor de titel. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Voor Wevers is het haar eerste Nederlandse titel sinds 2018. Na de Olympische Spelen van Parijs verdween ze uit beeld en kwam ze lange tijd niet in wedstrijdverband in actie. De afgelopen periode werkte ze aan haar terugkeer met de wereldkampioenschappen in Rotterdam als belangrijkste doel. Op de brug verliep haar rentree minder succesvol. Daar kwam Wevers ten val, waardoor ze zich op dat onderdeel niet plaatste voor de finale. Op haar favoriete toestel, de balk, liet ze echter direct zien weer mee te kunnen doen om de winst.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: I am Vaiana of Motunui.
2: Deze zomer.
3: Here we go.
2: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs haar persoonlijke toptijd op de 800 meter aangescherpt. Ze finishte in een tijd van 1 minuut, 55 seconden en 60 honderdste. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze prestatie kwam ze heel dicht in de buurt van het historische Nederlandse record van Elle van Lange. Dat record staat al sinds de Olympische Spelen van 1992 op 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. Broeders-Bol bleef er uiteindelijk slechts 6 honderdste van een seconde boven. Ondanks haar snelle tijd eindigde de Nederlandse niet op de eerste plaats. De overwinning in Parijs ging naar Audrey Verro. De Zwitserse loopster won de wedstrijd op een overtuigende wijze met een tijd van 1 minuut, 54 seconden en 40 honderdste. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan Broeders-Bol, die dus als tweede over de streep kwam. Met haar nieuwe persoonlijke record stijgt Broeders-Bol wel naar de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze passeert hiermee Sifan Hassan, die nu naar de derde plek zakt. De race in Frankrijk laat zien dat Broeders-Bol, die zich pas sinds kort volledig op de 800 meter richt, grote stappen maakt op deze afstand. De focus ligt voor haar de komende tijd op het verder aanscherpen van haar techniek en snelheid in de jacht op het ruim 30 jaar oude record.
1: Dit

0: Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ah, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
14: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
15: Fomar. Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Capri Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Nooye heeft de Nederlandse titel op de weg bij vrouwen veroverd. De renster van Visma Leasebike bleef in de sprint Femke Markes voor. Topfavorieten Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen hoofdrol. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De koers brak open toen meerdere rensters de aanval kozen op het heuvelachtige parcours. Wiebes en Vos kwamen daarbij op achterstand, maar konden later weer aansluiten toen het tempo vooraan terugviel. Nooye kon samen met Femke Markes een groot gat slaan en reden samen richting de finish. Achter hem probeerden onder andere Loes Aardegeest, Femke de Vries en oud-kampioene Mischa Bredewold nog terug te komen, maar het leidende duo bleef buiten bereik. In de sprint begon Nooye al op ruime afstand van de streep. Markes kwam nog dichtbij, maar wist daar niet meer te passeren. Ja, voor Nooye is het de grootste overwinning uit haar loopbaan. Na de finish reageerde ze zichtbaar geëmotioneerd. Ze vertelt dat als eerste over de streep komen altijd bijzonder is, maar dat het dragen van de Nederlandse kampioenstrui voor haar extra speciaal voelt. Het was volgens haar zelf het resultaat van hard werken, vertrouwen, maar ook genieten. En ze stelt ook dat plezier hebben het allerbelangrijkste voor haar is. Voor Nooye is de overwinning in Nijmegen de bekroning van een periode waarin ze zichzelf steeds vaker heeft laten zien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: giraf met een V.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer-items vanaf 99 cent.
2: Hamster...
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Japanse motorcoureur Ai Ogura heeft de MotoGP van de TT in Assen op zijn naam geschreven. Na een enerverende slotfase op het Drentse circuit passeerde de rijder van het Superfile Trackhouse MotoGP-team de finishlijn als eerste, vlak voor de Spanjaard Raúl Fernández. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Japanse coureur een wedstrijd wint in deze koningsklasse van de motorsport. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd op het TT-circuit kende een hectisch verloop voor de vele tienduizenden toeschouwers langs de baan. Ogura rekende pas in de absolute finale succesvol af met zijn Spaanse teamgenoot om de overwinning veilig te stellen. Jorge Martin mocht vanaf pole position vertrekken, maar zag direct bij de start hoe Ogura de leiding overnam. In de loop van de race bleef de strijd vooraan constant spannend, terwijl meerdere coureurs door crashes de finish niet wisten te bereiken. Achter het leidende duo legde Martin uiteindelijk beslag op de derde podiumplaats. En door dit resultaat neemt de Spanjaard tevens de leiding in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap over van Marco Bezzecchi. De Italiaan verloor door een harde valpartij in de slotfase van de wedstrijd kostbare punten voor de titelstrijd. Na afloop was Ogura hoorbaar geëmotioneerd door zijn prestatie. Hij vertelde dat hij ongelooflijk blij is met de overwinning en gaf aan dat het een zware race was. Volgens hem was focus essentieel om als eerste Japanse coureur in 22 jaar te zegevieren op dit iconische circuit.
0: Dit is jouw sportradio.
2: Ik

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open, er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hak je dag!
10: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Milan Hokke draait er niet omheen. De verdediger van ADO Den Haag zou graag de overstap maken naar Union Saint-Gilloise. De verdediger geeft aan dat zijn wens inmiddels wel bekend is en dat hij de stap ontzettend graag wil maken, maar zijn huidige team houdt hem liever in Den Haag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio. Het laatste voorstel van de Belgische topclub liep met bonussen op tot ongeveer €1 miljoen, maar de Haagse club hield dat bot tegen. ADO die mikt op een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt, tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, en houdt voorlopig vast aan de eigen vraagprijs. Ondertussen probeert de club het contract van Hokke te verlengen, maar dat ligt lastig omdat de speler zelf liever vertrekt. Voor de verdediger voelt een overstap naar België echter als een mooie kans, mede door het gegarandeerde Europese voetbal daar. Hokke vertelt dat hij de clubleiding regelmatig heeft gesproken en duidelijk heeft gemaakt hoe hij erin staat. Volgens de voetballer waren dat goede gesprekken en is het voor hem duidelijk dat ADO hem niet zomaar kwijt wil. Hij begrijpt dat de club aan hem wil verdienen en dat ze samen moeten kijken naar een reëel bedrag. Hokke benadrukt dat het uiteindelijk aan de clubs is om er samen uit te komen. Ja, het is afwachten of Union bereid is het bod te verhogen. Beide clubs onderhandelen nog, maar een akkoord is er vooralsnog niet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een echte WK-deal?

0: Wekkerloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij

0: dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse roeiers hebben bij de wereldbeker in het Zwitser Luzern 2 gouden medailles veroverd. Op de Roodzee zorgden verschillende boten bovendien voor een reeks finales, waarmee Team NL opnieuw nadrukkelijk aanwezig is in de top van het internationale veld. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De medailleoogst bestond uit 2 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak. De zegens kwamen tot stand in de vrouwen dubbel 2, waar Bente Boonstra en Roos de Jong de concurrentie uit de Verenigde Staten achter zich lieten, en in de mannen 8, die met overmacht naar het goud voer. Daarnaast wisten de mannen dubbel 4 het zilver te bemachtigen, terwijl de vrouwen dubbel 4 met brons naar huis gingen. Naast de medaillewinnaars wisten meerdere andere Nederlandse boten zich te kwalificeren voor de eindraces, wat het succes van de ploeg onderstreept. De wereldbeker in Luzern geldt als de laatste stop in de serie van 3 wereldbekers van dit seizoen. Voor veel ploegen is dit de laatste belangrijke graadmeter in voorbereiding op de wereldkampioenschappen die later dit jaar in Amsterdam plaatsvinden. Het parcours op de Roodzee staat bekend om de rustige omstandigheden, waardoor het vaak uitgroeit tot een strijd waarin kleine verschillen beslissend zijn. Nederlandse ploegen spelen daar traditioneel een opvallende rol met sterke prestaties in meerdere nummers. Met de 4 behaalde medailles en een ruime vertegenwoordiging in de finale sluit de ploeg de laatste wereldbeker van het seizoen af met een brede basis voor de rest van het internationale jaar.
2: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Het duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de achtste finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
3: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Liselotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hakje dag! Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
17: Wie, ik?
16: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
17: Echt waar?
16: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
17: Dat is stoer van mij.
16: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.

0: niet liggen. Lidl!
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek. De viervoudige wereldkampioen benadrukt dat zijn team precies weet wat nodig is om hem voor 2027 bij Red Bull te houden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen reageert nuchter op alle speculatie rondom zijn toekomst bij Red Bull of een mogelijke overstap. Hij stelt dat hij geen energie verspilt aan geruchten, zeker in een tijd waarin digitale manipulatie veel mogelijk maakt. De kern van de zaak ligt bij de prestaties van de auto. Verstappen staat momenteel op de 7e plek in het kampioenschap en geeft aan dat zijn ambities niet liggen bij het rijden in het middenveld. Zijn manager Raymond Vermeulen bevestigde eerder al de intentie om bij Red Bull te blijven, mits het sportieve plaatje verbetert. In Oostenrijk introduceerde Red Bull een cruciaal updatepakket om de achterstand in te halen. En Verstappen is voorzichtig positief over de update na een podiumplek op de Red Bull Ring. Teambaas Laurent Mekkies en technisch directeur Pierre Wachier bevestigen dat er meer stappen nodig zijn, maar de beperkingen van het budgetplafond die vormen een uitdaging. Ja, Verstappen die grapte daarover dat het team anders maar moet besparen op de catering. Hij omschrijft het seizoen als ingewikkeld en grapt dat hij na afloop wellicht 2 maanden als een boeddha in Tibet gaat relaxen om de rust te vinden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
1: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die

0: duurste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sanne Wevers heeft bij haar ramtree direct de Nederlandse titel op de evenwichtsbalk veroverd. De Olympisch kampioene van Rio 2016 kwam voor het eerst in 2 jaar weer in actie en pakte meteen haar 5e nationale titel op dat onderdeel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatische toegang tot dit NK opleverde. Wevers plaatste zich met de beste score voor de finale, waarin favoriet Naomi Visser niet uitkwam. In de eindstrijd turnde Wevers een stabiele oefening en zag ze haar concurrentes fouten maken. Met 13,700 punten bleef ze als enige foutloos genoeg voor de titel. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Voor Wevers is het haar eerste Nederlandse titel sinds 2018. Na de Olympische Spelen van Parijs verdween ze uit beeld en kwam ze lange tijd niet in wedstrijdverband in actie. De afgelopen periode werkte ze aan haar terugkeer met de wereldkampioenschappen in Rotterdam als belangrijkste doel. Op de brug verliep haar rantree minder succesvol. Daar kwam Wevers ten val, waardoor ze zich op dat onderdeel niet plaatste voor de finale. Op haar favoriete toestel, de balk, liet ze echter direct zien weer mee te kunnen doen om de winst.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: Middernacht.
4: Goedendag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinki Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
5: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
6: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: €10.000 per maand.

0: de Loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Femke Broeders-Bol heeft tijdens de Diamond League-wedstrijd in Parijs haar persoonlijke toptijd op de 800 meter aangescherpt. Ze finishte in een tijd van 1 minuut, 55 seconden en 60 honderdste. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze prestatie kwam ze heel dicht in de buurt van het historische Nederlandse record van Elle van Lange. Dat record staat al sinds de Olympische Spelen van 1992 op 1 minuut, 55 seconden en 54 honderdste. Broeders-Bol bleef er uiteindelijk slechts 6 honderdste van een seconde boven. Ondanks haar snelle tijd eindigde de Nederlandse niet op de eerste plaats. De overwinning in Parijs ging naar Audrey Verro. De Zwitserse loopster won de wedstrijd op een overtuigende wijze met een tijd van 1 minuut, 54 seconden en 40 honderdste. Daarmee was ze ruim een seconde sneller dan Broeders-Bol, die dus als tweede over de streep kwam. Met haar nieuwe persoonlijke record stijgt Broeders-Bol wel naar de tweede plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. Ze passeert hiermee Sifan Hassan, die nu naar de derde plek zakt. De race in Frankrijk laat zien dat Broeders-Bol, die zich pas sinds kort volledig op de 800 meter richt, grote stappen maakt op deze afstand. De focus ligt voor haar de komende tijd op het verder aanscherpen van haar techniek en snelheid in de jacht op het ruim 30 jaar oude record.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Nooye heeft de Nederlandse titel op de weg bij vrouwen veroverd. De renster van Visma Leasebike bleef in de sprint Femke Markes voor. Topfavorieten Lorena Wiebes en Marianne Vos speelden in de finale geen hoofdrol. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De koers brak open toen meerdere rensters de aanval kozen op het heuvelachtige parcours. Wiebes en Vos kwamen daarbij op achterstand, maar konden later weer aansluiten toen het tempo vooraan terugviel. Nooye kon samen met Femke Markes een groot gat slaan en reden samen richting de finish. Achter hem probeerden onder andere Loes Aardegeest, Femke de Vries en oud-kampioene Mischa Bredewold nog terug te komen, maar het leidende duo bleef buiten bereik. In de sprint begon Nooye al op ruime afstand van de streep. Markes kwam nog dichtbij, maar wist daar niet meer te passeren. Ja, voor Nooye is het de grootste overwinning uit haar loopbaan. Na de finish reageerde ze zichtbaar geëmotioneerd. Ze vertelt dat als eerste over de streep komen altijd bijzonder is, maar dat het dragen van de Nederlandse kampioenstrui voor haar extra speciaal voelt. Het was volgens haar zelf het resultaat van hard werken, vertrouwen, maar ook genieten. En ze stelt ook dat plezier hebben het allerbelangrijkste voor haar is. Voor Nooye is de overwinning in Nijmegen de bekroning van een periode waarin ze zichzelf steeds vaker heeft laten zien.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaat het om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Japanse motorcoureur Ai Ogura heeft de MotoGP van de TT in Assen op zijn naam geschreven. Na een enerverende slotfase op het Drentse circuit passeerde de rijder van het Superfile Trackhouse MotoGP-team de finishlijn als eerste, vlak voor de Spanjaard Raúl Fernández. Het is voor het eerst in 22 jaar dat een Japanse coureur een wedstrijd wint in deze koningsklasse van de motorsport. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd op het TT-circuit kende een hectisch verloop voor de vele tienduizenden toeschouwers langs de baan. Ogura rekende pas in de absolute finale succesvol af met zijn Spaanse teamgenoot om de overwinning veilig te stellen. Jorge Martin mocht vanaf pole position vertrekken, maar zag direct bij de start hoe Ogura de leiding overnam. In de loop van de race bleef de strijd vooraan constant spannend, terwijl meerdere coureurs door crashes de finish niet wisten te bereiken. Achter het leidende duo legde Martin uiteindelijk beslag op de derde podiumplaats. En door dit resultaat neemt de Spanjaard tevens de leiding in het algemeen klassement van het wereldkampioenschap over van Marco Bezzecchi. De Italiaan verloor door een harde valpartij in de slotfase van de wedstrijd kostbare punten voor de titelstrijd. Na afloop was Ogura hoorbaar geëmotioneerd door zijn prestatie. Hij vertelde dat hij ongelooflijk blij is met de overwinning en gaf aan dat het een zware race was. Volgens hem was focus essentieel om als eerste Japanse coureur in 22 jaar te zegevieren op dit iconische circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Milan Hokke draait er niet omheen. De verdediger van ADO Den Haag zou graag de overstap maken naar Union Saint-Gilloise. De verdediger geeft aan dat zijn wens inmiddels wel bekend is en dat hij de stap ontzettend graag wil maken, maar zijn huidige team houdt hem liever in Den Haag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio. Het laatste voorstel van de Belgische topclub liep met bonussen op tot ongeveer €1 miljoen, maar de Haagse club hield dat bod tegen. ADO die mikt op een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt, tussen de 2 en 2,5 miljoen euro, en houdt voorlopig vast aan de eigen vraagprijs. Ondertussen probeert de club het contract van Hokke te verlengen, maar dat ligt lastig omdat de speler zelf liever vertrekt. Voor de verdediger voelt een overstap naar België echter als een mooie kans, mede door het gegarandeerde Europese voetbal daar. Hokke vertelt dat hij de clubleiding regelmatig heeft gesproken en duidelijk heeft gemaakt hoe hij erin staat. Volgens de voetballer waren dat goede gesprekken en is het voor hem duidelijk dat ADO hem niet zomaar kwijt wil. Hij begrijpt dat de club aan hem wil verdienen en dat ze samen moeten kijken naar een reëel bedrag. Hokke benadrukt dat het uiteindelijk aan de clubs is om er samen uit te komen. Ja, het is afwachten of Union bereid is het bod te verhogen. Beide clubs onderhandelen nog, maar een akkoord is er vooralsnog niet.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten.